0: bemanningsleden hebben dringend medische zorg nodig. Nederland gaat hen hier naartoe halen. Het hantavirus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius van de Vlissingse rederij Ocean Wide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan en ligt nu voor de kust van Kaapverdië. De autoriteiten daar hebben geen toestemming gegeven om het schip te verlaten. Wel is er een medisch team aan boord gegaan. Dagblad Trouw publiceert vandaag zijn 25.000ste editie. Zowel de krant als de website heeft ter gelegenheid daarvan het oude logo waarmee de verzetskrant in de Tweede Wereldoorlog werd opgericht. In de jubileumkrant staat een interview met de broers Co en Wim de Smalen, die nu 89 en 92 jaar oud zijn en als jonge jongens de illegale krant rondbrachten in Amsterdam-Noord. Ze bleven hun hele leven abonnee van Trouw. Het weer. Vannacht is er kans op nevel en mist en koelt het af naar 10 tot 14 graden. De komende dag wolken en zon, maar 's middags vooral landinwaarts meer buien met kans op onweer. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
1: Etienne Verschuren met het NOS Journaal. President Trump zegt dat de VS de komende dag begint met het wegleiden van commerciële schepen die vastzitten in de straat van Hormuz. Hij zegt zo neutrale en onschuldige landen te willen helpen. Het hoofd van de Nationale Veiligheidscommissie van het Iraanse parlement zegt in een reactie dat elke Amerikaanse inmenging in de zeestraat wordt beschouwd als een schending van het staakt het vuren. Dat is sinds begin april van kracht. Iran sloot de straat van Hormuz eind februari na aanvallen van de VS en Israël op het land. Ook de VS blokkeerde daarna de zeestraat om druk uit te oefenen op Iran. Een vermoedelijke uitbraak van het Hantavirus op een Nederlands cruiseschip heeft aan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het zijn een man van 70 en een vrouw van 69. Zeker 3 andere opvarenden zijn ziek geworden. Het Hantavirus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius van de Vlissingse rederij Oceanwide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan en ligt nu voor de kust van Kaapverdië. De autoriteiten daar hebben geen toestemming gegeven om het schip te verlaten. Wel is er een medisch team aan boord gegaan. Op het strand van Egmond aan Zee is gisteravond een levende witsnuitdolfijn aangespoeld, meldt stichting SOS Dolfijn. Het dier werd gevonden door wandelaars en is overgebracht naar een opvang. De dolfijn heeft op het eerste oog geen verwondingen. De witsnuitdolfijn kan 3 meter lang worden en weegt tussen de 160 en 360 kilo. Het dier spoelt zelden aan in Nederland. Dat het toch is gebeurd is volgens SOS Dolfijn een teken dat er iets mis was. Dagblad Trouw publiceert vandaag zijn 25.000ste editie. Zowel de krant als de website heeft ter gelegenheid daarvan het oude logo waarmee de verzetskrant in de Tweede Wereldoorlog werd opgericht. In de jubileumkrant staat een interview met de broers Co en Wim de Smale, die nu 89 en 92 jaar oud zijn en als jonge jongens de illegale krant rondbrachten in Amsterdam-Noord. Ze bleven hun hele leven abonnee van Trouw. Het weer, vannacht is er kans op nevel en mist en het koelt af naar 10 tot 14 graden. De komende dag wolken en zon, maar 's middags vooral landinwaarts weer buien met kans op onweer. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

seems serene.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
1: Dit zijn Verschuren met het NOS Journaal. Een vermoedelijke uitbraak van het Hantavirus op een Nederlands cruiseschip heeft aan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders. Het zijn een man van 70 en een vrouw van 69. Zeker 3 andere opvarenden zijn ziek geworden. Het Hantavirus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius van de Vlissingse rederij Oceanwide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan en ligt nu voor de kust van Kaapverdië. President Trump zegt dat de VS de komende dag begint met het wegleiden van commerciële schepen die vastzitten in de straat van Hormuz. Hij zegt zo neutrale en onschuldige landen te willen helpen. Het hoofd van de Nationale Veiligheidscommissie van het Iraanse parlement zegt in een reactie dat elke Amerikaanse inmenging in de zeestraat wordt beschouwd als een schending van het staakt het vuren. Dat is sinds begin april van kracht. Oud-burgemeester van New York, Rudy Giuliani, is in kritieke toestand opgenomen in het ziekenhuis. De 81-jarige Giuliani verkeert volgens zijn woordvoerder in kritieke maar stabiele toestand. Wat hem mankeert is niet bekendgemaakt. Giuliani was tussen 1994 en 2001 burgemeester van New York, onder meer tijdens de aanslagen van 11 september. Hij was ook de advocaat van president Trump. Hij uitte in die rol ongefundeerde beschuldigingen over zogenaamde verkiezingsfraude in Georgia tijdens de presidentsverkiezingen in 2020. Hij werd daarvoor in 2023 veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van $148 miljoen. Op het strand van Egmond aan Zee is gisteravond een levende witsnuitdolfijn aangespoeld, meldt stichting SOS Dolfijn. Het dier werd gevonden door wandelaars en is overgebracht naar een opvang. De dolfijn heeft op het eerste oog geen verwondingen. Het dier spoelt zelden aan in Nederland. Dat het toch is gebeurd is volgens SOS Dolfijn een teken dat er iets mis was. Het weer, vannacht op sommige plaatsen nevel en mist. Het is 10 tot 14 graden. De komende dag wolken en zon, maar 's middags vooral landinwaarts weer buien met kans op onweer. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

no disco. It ain't no country club either.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
1: Etienne Verschuren met het NOS Journaal. President Trump zegt dat de VS vandaag begint met het wegleiden van commerciële schepen die vastzitten in de straat van Hormuz. Hij zegt zo neutrale en onschuldige landen te willen helpen. Het hoofd van de Nationale Veiligheidscommissie van het Iraanse parlement zegt in een reactie dat elke Amerikaanse inmenging in de zeestraat wordt beschouwd als een schending van het staakt het vuren. Dat is sinds begin april van kracht. Iran sloot de straat van Hormuz eind februari na aanvallen van de VS en Israël op het land. Ook de VS blokkeerde daarna de zeestraat om druk uit te oefenen op Iran. Een vermoedelijke uitbraak van het Hantavirus op een Nederlands cruiseschip heeft aan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, een man van 70 en een vrouw van 69. Zeker 3 andere opvarenden zijn ziek geworden. Het Hantavirus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius van de Vlissingse rederij Oceanwide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan en ligt nu voor de kust van Kaapverdië. De autoriteiten daar hebben geen toestemming gegeven om het schip te verlaten. Wel is er een medisch team aan boord gegaan. Op het strand van Egmond aan Zee is gisteravond een levende witsnuitdolfijn aangespoeld, meldt stichting SOS Dolfijn. Het dier werd gevonden door wandelaars en is overgebracht naar een opvang. De dolfijn heeft op het eerste oog geen verwondingen. De witsnuitdolfijn spoelt zelden aan in Nederland. Dat het toch is gebeurd is volgens SOS Dolfijn een teken dat er iets mis was. Mickey Ketels heeft in het Canadese Vancouver opnieuw succes gevierd op de marathon. De 27-jarige Nederlandse won in 2 uur 33 minuten en 1 seconde en dook daarmee bijna 1,5 minuut onder het parcoursrecord. Ketels veroverde vorige maand in Rotterdam al de nationale marathontitel in 2 uur 30 minuten en 42 seconden. Ketels geldt als een relatieve nieuwkomer die haar hardloopcarrière combineert met een baan als stewardess. Het weer. Op sommige plaatsen nevel en mist en het is 10 tot 14 graden. De komende dag wolken en zon, maar 's middags vooral landinwaarts buien met kans op onweer. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: LOVE Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreid de tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl. Of onze social media.
4: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
5: Vrijheid. 5 oorlogsjaren waren we het kwijt. Sinds de bevrijding geven we het door. Van generatie op generatie. Dat is belangrijk, zeker als je beseft dat niet alle landen deze vrijheid kennen. Samen zijn we verantwoordelijk om vrijheid in stand te houden. Daarom herdenken we op 4 mei de oorlogsslachtoffers. En vieren we op 5 mei dat we in vrijheid leven. Geef vrijheid door. Ga naar 4en5mei.nl.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam. Of kijk op airco-en-elektra.nl.
2: Hemmeland Live op donderdag 14 mei. Het Hemelvaartfestival waar je bij moet zijn. Met optredens van onder andere André Hazes, Mart Hoogkamer, Yves Berensen, Jeroen van der Boom, Wolter Kroes, Wesley Bronkhorst, Senna, Danny Nicolai en natuurlijk ben ik, Monique Smit, ook van de partij. Voor tickets en de volledige line-up check je snel hemmelandlive.nl.
3: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
4: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Centrum Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Centrum Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 5:30 morgens tot 5:00 middags.
3: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet? Wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.
5: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
6: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. President Trump zegt dat de VS vandaag begint met het wegleiden van commerciële schepen die vastzitten in de straat van Hormuz. Hij zegt zo neutrale en onschuldige landen te willen helpen. Het hoofd van de Nationale Veiligheidscommissie van het Iraanse parlement zegt in een reactie dat elke Amerikaanse inmenging in de zeestraat wordt beschouwd als een schending van het staakt het vuren. Dat is sinds begin april van kracht. Iran sloot de straat van Hormuz eind februari na aanvallen van de VS en Israël op het land. Ook de VS blokkeerde daarna de zeestraat om druk uit te oefenen op Iran. Een vermoedelijke uitbraak van het Hantavirus op een Nederlands cruiseschip heeft aan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, een man van 70 en een vrouw van 69. Zeker 3 andere opvarenden zijn ziek geworden. Het zeldzame Hantavirus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius van de Vlissingse rederij Oceanwide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan en ligt nu voor de kust van Kaapverdië. De autoriteiten daar hebben geen toestemming gegeven om het schip te verlaten. Wel is er een medisch team aan boord gegaan. Oud-burgemeester van New York, Rudy Giuliani, is in kritieke maar stabiele toestand opgenomen in het ziekenhuis. Wat de 81-jarige Giuliani mankeert, is niet bekendgemaakt. Hij was tussen 1994 en 2001 burgemeester van New York, onder meer tijdens de aanslagen van 11 september. Ook was hij de advocaat van president Trump. Giuliani uitte in die rol ongefundeerde beschuldigingen over verkiezingsfraude in Georgia tijdens de presidentsverkiezingen in 2020. Hij werd daarvoor in 2023 veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van $148 miljoen. Op het strand van Egmond aan Zee is gisteravond een levende witsnuitdolfijn aangespoeld, meldt stichting SOS Dolfijn. Het dier werd gevonden door wandelaars en is overgebracht naar een opvang. De dolfijn heeft op het eerste oog geen verwondingen. De witsnuitdolfijn spoelt zelden aan in Nederland. Dat het toch is gebeurd is volgens SOS Dolfijn een teken dat er iets mis was. Het weer, op sommige plaatsen nevel en mist. Het is zo'n 10 tot 14 graden. De komende dag wolken en zon, maar 's middags vooral landinwaarts buien met kans op onweer. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: LOVE Verkeer.
8: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A7 Hoorn-Zaanstad tussen Avenhoorn en Purmerend. Komt door wegwerkzaamheden op de N247. Voor veel mensen is dit de omrijroute. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
10: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
11: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
12: EDAM Volendam heeft een nieuwe manier om op de hoogte te blijven. De Nivo-app. Professioneel, actueel en altijd binnen handbereik. Verhalen, podcasts, columns, de digitale krant, belangrijk nieuws en een actueel overzicht van alle overledenen. Alles wat er speelt in EDAM Volendam in één app. Download hem nu in de App Store of Google Play. De Nivo-app.
13: Wat zei jij nou?
12: De Nivo-app. Jij bent het toch altijd zo nieuwelijk?
14: Vrijheid. 5 oorlogsjaren waren we het kwijt. Sinds de bevrijding geven we het door. Van generatie op generatie. Dat is belangrijk, zeker als je beseft dat niet alle landen deze vrijheid kennen. Samen zijn we verantwoordelijk om vrijheid in stand te houden. Daarom herdenken we op 4 mei de oorlogsslachtoffers. En vieren we op 5 mei dat we in vrijheid leven. Geef vrijheid door. Ga naar 4en5mei.nl.
15: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Sinds 1 mei is Rabobank de nieuwe huisbank van de Belastingdienst, waardoor de fiscus nieuwe rekeningnummers gebruikt. De Belastingdienst roept mensen op geen eurocent over te maken om deze nummers te controleren. De nieuwe rekeningnummers staan vermeld op de website van de Belastingdienst. Tevens waarschuwt de fiscus voor phishing. Betaalverzoeken via e-mail, sms, WhatsApp of telefoon worden nooit verstuurd. Vandaag is de Edammeweg in Volendam tussen 5 en 8 uur afgesloten tussen de Konijnstraat en Bootsmansteeg. Aanleiding is het verleggen van een glasvezelkabel ter hoogte van huis nummer 14. De Sint-Josefstraat is tijdelijk in twee richtingen toegankelijk en verkeersregelaars zorgen voor doorstroming. De Konijnstraat blijft bereikbaar. Op maandag 11 mei organiseert de gemeente een bijeenkomst in MFA, de Grote Molen in Oosthuizen, over de cursus valpreventie. Vanaf 10 uur is er een presentatie, gevolgd door wandeltesten op een smartfloor en adviesgesprekken met een fysiotherapeut. Jaarlijks belanden 88.000 ouderen na een val op de eerste hulp. Regelmatig bewegen verkleint die kans met 50%.
1: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

0: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Door een seinstoring rijden er geen treinen tussen Utrecht en Den Haag. ProRail weet nog niet precies hoe lang het gaat duren, maar het heeft zeker gevolgen voor de ochtendspits. De seinstoring is tussen Zoetermeer en Gouda. In Colombia zijn zeker twee mensen om het leven gekomen toen een monstertruck inreed op het publiek van een tentoonstelling. 37 mensen raakten gewond. Het gebeurde in de stad Popayan in het zuidwesten van Colombia. En door een vermoedelijke uitbraak van het zeldzame hantavirus op een Nederlands cruiseschip zijn 3 mensen overleden. Onder hen zijn een Nederlandse man van 70 en een vrouw van 69. Minstens 3 anderen zijn ernstig ziek geworden. Het weer, hier en daar nog nevel en mist. Vandaag verder wolken en zon, maar vanmiddag vooral landinwaarts weer buien met kans op onweer bij 17 tot 21 graden.
1: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Vandaag wordt in Edam dodenherdenking gehouden bij monument De Tochtgenoten aan het Oorgat. Vanaf 17:30 opent voorzitter Gerro de Boer de plechtigheid, waarna leerlingen van de Trimeran de vlag halstok hangen. Na een toespraak van wethouder Kees Schilde, het voorlezen van namen en Joodse gebeden, volgen 2 minuten stilte en een steenlegging. Het officiële zwemseizoen in open water is vrijdag van start gegaan. Alle 115 aangewezen zwemlocaties in Noord-Holland worden regelmatig gecontroleerd op hygiëne en veiligheid. De provincie adviseert uitsluitend op deze locaties te zwemmen. Jaarlijks verdrinken tientallen mensen in Nederlandse open water. De actuele zwemwaterkwaliteit en eventuele zwemadviezen zijn te vinden op zwemwater.nl. Vrijdagavond zijn hulpdiensten uitgerukt naar de Flevostraat in Purmerend na melding van een persoon te water. Even voor 9:30 bleek het om 2 personen te gaan. 1 persoon verkeerde in nood en werd door de ander boven water gehouden. De politie haalde beide uit het water. De persoon in nood is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.
2: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
3: Deze maandag blijft het nagenoeg droog in het IJsselmeergebied. In de ochtend hebben we nog te maken met wat lage wolkenvelden. Gedurende de middag klaart het wat meer op. Er waait een zwakke tot matige variabele wind. In de avond komt er een meer noordelijke wind. De temperatuur vandaag loopt op richting 16, 17 graden. En de kans op een enkele bui is er toch ook nog wel. Dinsdag komt er wat regen. In de loop van de dag komt er zon er meer bij. Mijn naam is Mark Putto. En tot zover.
4: LOVJ Verkeer.
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
2: Hoge energierekening? BKS spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30% tot 50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam. Die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
3: Droom je van een huis aan de zonovergoten Costa del Sol? Start Group is jouw Nederlandstalige makelaar tussen Malaga en Marbella. Met meer dan 20 jaar ervaring en gecertificeerde medewerkers. Net als de NVM in Nederland. Van appartementen tot luxe villa's. Bestaand of nieuwbouw. Start Group regelt het. Bekijk het aanbod op startgroup.com. Of bel direct met Pascal van der Woude. Afkomstig uit Volendam. Op plus 34 666 412 494. Start Group. Jouw thuis in Spanje.
4: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden van de LOVE. Bakkerij Ab van Pooi. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Kramer Toegangstechniek. BGI Tegelwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Ed Steur Zand Cementmixers Volendam. Thomas Café Edam. Sierbestrating Jonk. En Winkelcentrum Havenhof.
5: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
6: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam is beklad met rode verf. Ook is het woord genocide erop geschreven, meldt Stadsomroep AT5. Bij het monument is vanavond de nationale dodenherdenking. Om 8 uur worden er kransen gelegd om oorlogsslachtoffers te herdenken. Volgens de omroep zijn schoonmakers nu bezig de verf van het monument te verwijderen. Wie er achter de bekladding zit, is niet bekend. Op een camping in Amerikaanse staat Oklahoma zijn gewonden gevallen bij een schietpartij. Zeker 10 mensen zijn naar ziekenhuis gebracht. De politie zegt dat er een feest was bij het meer bij die camping.
7: There's a party at Lake Arcadia. We have transported 10 to area metro hospitals. However, there will be more victim numbers coming in as some did take their own personal vehicles to the hospital.
6: Er zijn berichten dat 1 of meer schutters de bossen rond de camping in zijn gevlucht. De politie zegt dat er nog niemand is gearresteerd. Het treinverkeer in het zuiden van de Randstad is ontregeld door een seinstoring bij Moordrecht. Tussen Utrecht en Den Haag rijden geen treinen, meldt de NS. Ook rijden er geen treinen van Den Haag naar onder meer Enschede en Leeuwarden. ProRail zegt bezig te zijn de seinstoring te verhelpen, maar kan nog niet zeggen hoe lang het duurt. Een vermoedelijke uitbraak van het Hanta-virus op een Nederlands cruiseschip heeft aan zeker 3 mensen het leven gekost, onder wie 2 Nederlanders. Het zou gaan om een 70-jarige man en een 69-jarige vrouw. Het Hanta-virus wordt overgebracht door ratten en muizen, zegt correspondent Alice van Gelder.
8: Het zou bijna nooit overgaan van mens op mens, maar ja, dat is hier misschien dus wel gebeurd. Dat gaan ze dus verder onderzoeken. Je krijgt eerst milde griepklachten, maar het kan dus ook fataal zijn, zoals we hier zien.
6: Zeker 3 andere opvarenden van het schip zijn ziek geworden. Het weer, het is wisselend bewolkt, maar grotendeels droog. Vanmiddag landinwaarts een enkele bui, met kans op onweer. Later gaat het in het zuidoosten regenen. Het is nog steeds vrij zacht met 17 tot 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: LOVE Verkeer.
9: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Op de meeste plekken valt de spits behoorlijk mee, maar op de A10 rijdt het langzamer. De Ring van Amsterdam, tussen de Baarsjes en Amsterdam Buitenveldert. 4 kilometer en 15 minuten. Door bergingswerkzaamheden zijn 2 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
10: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
11: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreide tijd voor je.
12: Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl. Of onze social media.
13: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
14: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Sinds 1 mei is Rabobank de nieuwe huisbank van de Belastingdienst, waardoor de fiscus nieuwe rekeningnummers gebruikt. De Belastingdienst roept mensen op geen eurocent over te maken om deze nummers te controleren. De nieuwe rekeningnummers staan vermeld op de website van de Belastingdienst. Tevens waarschuwt de fiscus voor phishing. Betaalverzoeken via e-mail, sms, WhatsApp of telefoon worden nooit verstuurd. Vandaag is de Edammeweg in Volendam tussen 5 en 8 uur afgesloten tussen de Konijnstraat en Bootsmansteeg. Aanleiding is het verleggen van een glasvezelkabel ter hoogte van huis nummer 14. De Sint-Josefstraat is tijdelijk in twee richtingen toegankelijk en verkeersregelaars zorgen voor doorstroming. De Konijnstraat blijft bereikbaar. Op maandag 11 mei organiseert de gemeente een bijeenkomst in MFA, de Grote Molen in Oosthuizen, over de cursus valpreventie. Vanaf 10 uur is er een presentatie, gevolgd door wandeltesten op een smartfloor en adviesgesprekken met een fysiotherapeut. Jaarlijks belanden 88.000 ouderen na een val op de eerste hulp. Regelmatig bewegen verkleint die kans met 50%. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
1: Deze maandag blijft het nagenoeg droog in het IJsselmeergebied. In de ochtend hebben we nog te maken met wat lage wolkenvelden. Gedurende de middag klaart het wat meer op. Er waait een zwakke tot matige variabele wind. In de avond komt er een meer noordelijke wind. De temperatuur vandaag loopt op richting 16, 17 graden en de kans op een enkele bui is er toch ook nog wel. Dinsdag komt er wat regen, in de loop van de dag komt er zon er meer bij. Mijn naam is Mark Putto en tot zover.
2: LOVJ Verkeer.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De spits valt op de meeste plekken in de regio wel mee. Op veel plekken rijdt het goed door. Toch een paar bijzonderheden om uit te lichten. Allereerst de A10, de ring van Amsterdam, tussen de Baarsjes en Buitenveldert. 5 kilometer en 10 minuten. Door wegwerkzaamheden zijn 2 rijstroken dicht. En verder ook een korte file op de A9, Alkmaar-Amstelveen. Tussen Bad Hoefendorp en Amstelveen-Stadshart. 4 kilometer en 5 minuutjes. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
2: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet? Wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas. Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
3: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
4: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
5: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
6: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Iran heeft de VS gewaarschuwd om niet de straat van Hormuz binnen te varen. Het hoofd van de Iraanse strijdkrachten zegt keihard te zullen reageren op iedere dreiging en dat koopvaardijschepen en olietankers zich niet mogen verplaatsen, zolang ze daar geen toestemming voor hebben van Iran. Het dreigement komt na het bericht van de Amerikaanse president Trump, die zegt dat de VS vandaag begint met het begeleiden van schepen die vastzitten in de Zeestraat. Burgemeester Halsema van Amsterdam noemt de bekladding van het monument op de Dam een ongelooflijk laffe daad. Bij het monument is vanavond om 8 uur de nationale dodenherdenking. Het monument is vannacht besmeurd met rode verf. Onder meer het woord genocide was erop geschreven. Volgens Halsema kwetst het niet alleen nabestaanden van de Tweede Wereldoorlog, maar alle Nederlanders voor wie onze nationale herdenking belangrijk is, zegt ze. Premier Jetten noemt de bekladding een idiote en volstrekt onacceptabele actie. In de Amerikaanse staat Oklahoma zijn veel gewonden gevallen bij een schietpartij. Hoe die eraan toe zijn is onbekend. Er is ook nog geen schutter opgepakt. De schietpartij was bij een camping aan een meer waar op dat moment een feest aan de gang was. Het treinverkeer tussen Den Haag en Gouda wordt langzaamaan hervat. Het was vanochtend ontregeld door een seinstoring bij Moordrecht. Daardoor reden er veel minder treinen. ProRail zegt dat de seinstoring is verholpen, maar dat het nog even kan duren voordat alles weer rijdt volgens de dienstregeling. Dan het weer. Veel bewolking, maar op de meeste plaatsen eerst droog. Vanmiddag stevige regen- en onweersbuien. En ook vanavond, tijdens dodenherdenking, blijft het niet overal droog. Het wordt 14 tot 20 graden. Morgen bevrijdingsdag, vooral in het zuidoosten regen. Op andere plaatsen droog en dan wordt het 12 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10, met een 1 en een 0.
7: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
8: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
9: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Want wie is vandaag...
1: De koffietop 3.
0: Vandaag is de beurt aan Nancy Guit. Dit is haar koffietop 3.
2: Once de la noche en San Salvador, El Salvador.

En dat was hem dan, de eerste Koffietop 3 van deze webpick. Op verzoek van Nancy Guit, dankjewel voor het aanvragen. Wil je morgen in de Koffietop 3, dan kan dat. Of denk je, nou, woensdag komt me beter uit, vind ik ook goed. Als je in ieder geval maar eventjes die 3 koffiehits naar me mailt. En dat kan via marcel.bak@rtvlove.nl. En dan kan je even aangeven op welke dag jij graag jouw Koffietop 3 zou willen horen. En dan gaan we dat regelen voor je.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Vrijdagavond zijn hulpdiensten uitgerukt naar de Flevostraat in Purmerend na melding van een persoon te water. Even voor 9:30 bleek het om 2 personen te gaan. 1 persoon verkeerde in nood en werd door de ander boven water gehouden. De politie haalde beide uit het water. De persoon in nood is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. In de Purmerendse Bloemenbuurt is vrijdagnacht een man zwaar gewond geraakt na een val uit een boom. De man klom om onbekende reden in een boom in de Primulastraat en viel even voor middernacht naar beneden. 2 ambulances en een traumateam rukten uit. Het slachtoffer werd ter plaatse gestabiliseerd en overgebracht naar het ziekenhuis. Vandaag is de Edammeweg in Volendam tussen 5 en 8 uur afgesloten tussen de Konijnstraat en Bootsmansteeg. Aanleiding is het verleggen van een glasvezelkabel ter hoogte van huis nummer 14. De Sint-Josefstraat is tijdelijk in 2 richtingen toegankelijk en verkeersregelaars zorgen voor doorstroming. De Konijnstraat blijft bereikbaar. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
1: Dit is het Koffiemagazine.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
2: Droom je van een huis aan de zonovergoten Costa del Sol? Start Group is jouw Nederlandstalige makelaar tussen Malaga en Marbella. Met meer dan 20 jaar ervaring en gecertificeerde medewerkers. Net als de NVM in Nederland. Van appartementen tot luxe villa's. Bestaand of nieuwbouw. Start Group regelt het. Bekijk het aanbod op startgroup.com. Of bel direct met Pascal van der Wouden. Afkomstig uit Volendam. Op plus 34 666 412 494. Start Group. Jouw thuis in Spanje.
3: Hoge energierekening? BKS spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30 tot 50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam. Die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
4: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden van de LOVE. Bakkerij Ab van Pooi, BGI Afbouw en Stucadoors Volendam, Kramer Toegangstechniek, BGI Tegelwerken, Mick Kraanverhuur Volendam, Ed Steur Zandcementmixers Volendam, Thomas Café Edam, Sierbestrating Jonk en winkelcentrum Havenhof.
5: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Centrum Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Centrum Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 5:30 morgens tot 5:00 middags.
6: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
7: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Iran zegt keihard te reageren op iedere dreiging in de straat van Hormuz. Het land waarschuwt de VS om de zeestraat niet binnen te varen. Ook zegt Iran dat schepen daar zich niet zonder toestemming mogen verplaatsen. Iran reageert op president Trump, die zegt dat de VS vanaf vandaag schepen begeleidt die vastzitten in de zeestraat. Burgemeester Halsema van Amsterdam noemt de bekladding van het monument op de Dam een ongelooflijk laffe daad. Op die plek is vanavond om 8:00 de nationale dodenherdenking. Het monument is vannacht besmeurd met rode verf. Onder meer het woord genocide was erop geschreven. Volgens Halsema kwetst het niet alleen nabestaanden van de Tweede Wereldoorlog, maar alle Nederlanders voor wie onze nationale herdenking belangrijk is. Premier Jette noemt het een idiote en volstrekt onacceptabele actie. Wie er achter de bekladding zit, is niet bekend. In Moskou is een drone ingeslagen in een woontoren. Dat heeft de burgemeester van de Russische hoofdstad gezegd. Hij zei ook dat niemand gewond is geraakt. Op beelden is te zien dat een paar van de hogere etages zijn beschadigd. De brokstukken van de toren kwamen neer op geparkeerde auto's naast het gebouw. Het complex staat in een rijke buurt in Moskou en is niet ver van het Kremlin. Marianne Vos kan niet meer verder met de Vuelta voor vrouwen. De 38-jarige wielrenner viel gisteren in de eerste etappe en leek in eerste instantie in orde. Ze maakte de eerste rit in de Ronde van Spanje nog af. Maar nu blijkt dat ze haar sleutelbeen heeft gebroken. Marianne Vos was bij haar vorige 3 deelnames aan de Vuelta goed voor 6 ritzegers. Dan het weer, veel bewolking, maar op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag stevige regen- en onweersbuien. En ook vanavond, tijdens dodenherdenking, blijft het niet overal droog. Het wordt 14 tot 20 graden. Morgen, bevrijdingsdag, vooral in het zuidoosten regen. Op andere plaatsen droog, bij 12 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
9: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
1: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
10: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreid de tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl of onze social media.
11: Donderdag 14 mei, Hemelvaartsdag. Hemmeland Live aan de oevers van het IJsselmeer in Monnikendam. Het festival met de allerdikste line-up van de regio. Met onder andere André Hazes, Mart Hoogkamer, Yves Berensen, Jeroen van der Boom, Wesley Bronkhorst en Wolter Kroes. En natuurlijk ben ik, Monique Smit, ook weer van de partij. Voor tickets en de volledige line-up, check je snel hemmelandlive.nl.
12: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
13: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
14: EDAM Volendam heeft een nieuwe manier om op de hoogte te blijven. De Nivo-app. Professioneel, actueel en altijd binnen handbereik. Verhalen, podcasts, columns, de digitale krant, belangrijk nieuws en een actueel overzicht van alle overledenen. Alles wat er speelt in EDAM Volendam in één app. Download hem nu in de App Store of Google Play. De Nivo-app.
15: Wat zei jij nou?
14: De Nivo-app. Jij bent het toch altijd zo nieuw?
16: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

In onze gemeente wordt er momenteel gewerkt aan de brug bij de Laagschardammerweg. Dat betekent dat daar geen doorgaand rijverkeer mogelijk is deze week. Dus een omleiding. En de N247 richting Amsterdam is afgesloten. Ook dat leidt tot een omleiding via de A7. Hou daar rekening met extra reistijd.

0: Bernie, I said, they'll never make that money, mate.
1: Een kopje feel good. Dit is het Koffie Magazine.

Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Het officiële zwemseizoen in open water is vrijdag van start gegaan. Alle 115 aangewezen zwemlocaties in Noord-Holland worden regelmatig gecontroleerd op hygiëne en veiligheid. De provincie adviseert uitsluitend op deze locaties te zwemmen. Jaarlijks verdrinken tientallen mensen in Nederlands open water. De actuele zwemwaterkwaliteit en eventuele zwemadviezen zijn te vinden op zwemwater.nl. Sinds 1 mei is Rabobank de nieuwe huisbank van de Belastingdienst, waardoor de fiscus nieuwe rekeningnummers gebruikt. De Belastingdienst roept mensen op geen eurocent over te maken om deze nummers te controleren. De nieuwe rekeningnummers staan vermeld op de website van de Belastingdienst. Tevens waarschuwt de fiscus voor phishing. Betaalverzoeken via e-mail, sms, WhatsApp of telefoon worden nooit verstuurd. Op maandag 11 mei organiseert de gemeente een bijeenkomst in MFA, de Grote Molen in Oosthuizen, over de cursus valpreventie. Vanaf 10 uur is er een presentatie, gevolgd door wandeltesten op een smartfloor en adviesgesprekken met een fysiotherapeut. Jaarlijks belanden 88.000 ouderen na een val op de eerste hulp. Regelmatig bewegen verkleint die kans met 50%. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis, Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
2: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
3: Vrijheid. 5 oorlogsjaren waren we het kwijt. Sinds de bevrijding geven we het door. Van generatie op generatie. Dat is belangrijk, zeker als je beseft dat niet alle landen deze vrijheid kennen. Samen zijn we verantwoordelijk om vrijheid in stand te houden. Daarom herdenken we op 4 mei de oorlogsslachtoffers. En vieren we op 5 mei dat we in vrijheid leven. Geef vrijheid door. Ga naar 4en5mei.nl.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De politie is op zoek naar 3 verdachten vanwege de bekladding van het monument op de Dam. Dat is vannacht besmeurd met rode verf. Onder meer het woord genocide was erop geschreven. De actie is opgeëist door activisten van Palestine Action Amsterdam. Ze noemen het hypocriet dat slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog worden herdacht, terwijl er volgens hen geen aandacht is voor de voortdurende genocide. Op de Dam is vanavond om 8 uur de nationale dodenherdenking. Schoonmakers zijn druk bezig het monument schoon te krijgen. De verwachting is dat dat op tijd zal lukken. De politieagenten die eind vorig jaar in Den Haag een auto achtervolgden, die erop crashte, worden niet vervolgd. Bij het ongeluk kwamen 3 inzittenden om het leven en raakte een 4de gewond. De agenten gaven de bestuurder een stopteken vanwege te hard rijden, maar hij negeerde dat. De politiewagen zette daarna de achtervolging in en de bestuurder gaf plankgas. Hij verloor de macht over het stuur en knalde tegen een boom. Volgens het Openbaar Ministerie hebben de agenten zich aan alle richtlijnen gehouden. De Amerikaanse gamewinkel GameStop wil de veilingsite eBay opkopen voor ruim 47 miljard euro. Dat is opvallend omdat GameStop een veel lagere beurswaarde heeft dan eBay. Bovendien heeft het de afgelopen jaren in de VS veel gamewinkels moeten sluiten. Voor de overname zou GameStop miljarden dollars moeten lenen. 5 jaar geleden ontstond er een enorme hype rond GameStop. Mensen kochten toen massaal aandelen, waardoor de prijzen in korte tijd hard stegen. Wielrenster Marianne Vos heeft haar sleutelbeen gebroken en stopt daarom met de Vuelta voor vrouwen. Vos viel gisteren in de eerste etappe aan het begin van een afdaling, maar ze maakte die rit nog wel af. Dan het weer vanmiddag, stevige regen- en onweersbuien. Ook vanavond tijdens dodenherdenking blijft het niet overal droog. Het wordt 14 tot 20 graden. Morgen bevrijdingsdag, vooral in het zuidoosten regen. En dan wordt het 12 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: LOVE Verkeer.
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
7: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitair collecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kirrie.
8: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
9: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden van de LOVE. Bakkerij Ab van Pooi, BGI Afbouw en Stucadoors Volendam, Kramer Toegangstechniek, BGI Tegelwerken, Mick Kraanverhuur Volendam, Ed Steur Zandcementmixers Volendam, Thomas Café Edam, Sierbestrating Jonk en Winkelcentrum Havenhof.
0: Lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De politie is op zoek naar drie verdachten vanwege de bekladding van het monument op de Dam. Dat is vannacht besmeurd met rode verf. Onder meer het woord genocide was erop geschreven. De politieagenten die eind vorig jaar in Den Haag een auto achtervolgden die daarna crashte, worden niet vervolgd. Bij het ongeluk kwamen drie inzittenden om het leven en raakte een vierde gewond. In Moskou is een drone ingeslagen in een woontoren. Dat heeft de burgemeester van de Russische hoofdstad gezegd. Hij zei ook dat niemand gewond is geraakt. Dan nog het weer. Vanmiddag stevige regen- en onweersbuien en ook vanavond kans op regen. Het wordt 14 tot 20 graden.
1: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Vandaag wordt in Edam dodenherdenking gehouden bij monument De Tochtgenoten aan het Oorgat. Vanaf 17:50 opent voorzitter Gerro de Boer de plechtigheid, waarna leerlingen van de Trimeran de vlag halstok hangen. Na een toespraak van wethouder Kees Schilde, het voorlezen van namen en Joodse gebeden, volgen 2 minuten stilte en een steenlegging. Op maandag 11 mei organiseert de gemeente een bijeenkomst in MFA, de Grote Molen in Oosthuizen, over de cursus valpreventie. Vanaf 10 uur is er een presentatie, gevolgd door wandeltesten op een smartfloor en adviesgesprekken met een fysiotherapeut. Jaarlijks belanden 88.000 ouderen na een val op de eerste hulp. Regelmatig bewegen verkleint die kans met 50%. De provincie Noord-Holland organiseert op 7 mei een bewonersbijeenkomst over de vervanging van de Bernhardbrug en de herinrichting van het kruispunt Bernhardlaan in Monnikendam. Inwoners en belanghebbenden worden geïnformeerd over onderzochte varianten en kunnen hierop reageren. De bijeenkomst vindt van 7 tot 9 plaats in de Grote Kerk aan de Zarke 2.
2: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
3: Deze maandag blijft het nagenoeg droog in het IJsselmeergebied. In de ochtend hebben we nog te maken met wat lage wolkenvelden. Gedurende de middag klaart het wat meer op. Er waait een zwakke tot matige variabele wind. In de avond komt er een meer noordelijke wind. De temperatuur vandaag loopt op richting 16, 17 graden. En de kans op een enkele bui is er toch ook nog wel. Dinsdag komt er wat regen. In de loop van de dag komt er zon er meer bij. Mijn naam is Mark Putto. En tot zover.
4: LOVE Verkeer.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
2: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam. Of kijk op airco-en-elektra.nl.
3: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
4: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
5: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Iran zegt in de straat van Hormuz een Amerikaans marinefregat te hebben aangevallen met 2 raketten. Het schip zou waarschuwingen van Iran hebben genegeerd. De VS zei gisteren dat het vanaf vandaag schepen gaat begeleiden die vastzitten in de zeestraat. President Trump zegt zo neutrale en onschuldige landen te willen helpen om hun schepen daar weg te krijgen. Iran dreigde daarop te zullen aanvallen als Amerikaanse schepen de straat van Hormuz zouden binnenvaren. NAC Breda heeft het kort geding in de zogenoemde paspoortkwestie verloren. De wedstrijd tegen Go Ahead Eagles wordt niet overgespeeld. NAC verloor die wedstrijd met 6-0 en maakte bezwaar omdat een basisspeler van Go Ahead geen Nederlands paspoort meer had. De rechter zegt dat het belang van NAC niet opweegt tegen het belang van de KNVB. Als NAC gelijk had gekregen, hadden mogelijk 133 andere wedstrijden opnieuw gespeeld moeten worden. De politieagenten die eind vorig jaar in Den Haag een auto achtervolgden die daarop crashte, worden niet vervolgd. Bij het ongeluk kwamen 3 inzittenden om het leven en raakte een 4de gewond. De agenten gaven de bestuurder een stopteken vanwege te hard rijden, maar hij negeerde dat. De politiewagen zette daarna de achtervolging in en de bestuurder gaf plankgas. Hij verloor de macht over het stuur en knalde tegen een boom. Videogamewinkel GameStop wil veilingsite eBay overnemen voor omgerekend ruim 47 miljard euro. En dat is opvallend omdat het Amerikaanse bedrijf een stuk kleiner is dan eBay. Om de koop te bekostigen moet het miljarden lenen. Dan het weer. Vanmiddag stevige regen- en onweersbuien. Ook vanavond tijdens dodenherdenking blijft het niet overal droog. Het wordt 14 tot 20 graden. En dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online via taxi10.nl. Taxi 10 met een 1 en een 0.
6: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Vrijdagavond zijn hulpdiensten uitgerukt naar de Flevostraat in Purmerend na melding van een persoon te water. Even voor 9:30 bleek het om 2 personen te gaan. 1 persoon verkeerde in nood en werd door de ander boven water gehouden. De politie haalde beide uit het water. De persoon in nood is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. In de Purmerendse Bloemenbuurt is vrijdagnacht een man zwaar gewond geraakt na een val uit een boom. De man klom om onbekende reden in een boom in de Primulastraat en viel even voor middernacht naar beneden. 2 ambulances en een traumateam rukten uit. Het slachtoffer werd ter plaatse gestabiliseerd en overgebracht naar het ziekenhuis. Vandaag is de Edammeweg in Volendam tussen 5 en 8 uur afgesloten tussen de Konijnstraat en Bootsmansteeg. Aanleiding is het verleggen van een glasvezelkabel ter hoogte van huis nummer 14. De Sint-Josefstraat is tijdelijk in 2 richtingen toegankelijk en verkeersregelaars zorgen voor doorstroming. De Konijnstraat blijft bereikbaar.
1: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden van de LOVE. Bakkerij Ab van Pooi. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Kramer Toegangstechniek. BGI Tegelwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Thomas Café Edam. Sierbestrating Jonk. En Winkelcentrum Havenhof.
2: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
3: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en

0: topteam. Ervaring of niet, wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.
1: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
2: Hoge energierekening? BKS spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30% tot 50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam. Die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
3: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis, Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
4: Vrijheid. 5 oorlogsjaren waren we het kwijt. Sinds de bevrijding geven we het door. Van generatie op generatie. Dat is belangrijk, zeker als je beseft dat niet alle landen deze vrijheid kennen. Samen zijn we verantwoordelijk om vrijheid in stand te houden. Daarom herdenken we op 4 mei de oorlogsslachtoffers. En vieren we op 5 mei dat we in vrijheid leven. Geef vrijheid door. Ga naar 4en5mei.nl.
5: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
6: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het echtpaar dat is overleden na een mogelijke uitbraak van een virus op een cruiseschip komt uit het Friese dorp Houlerwijk. Het zijn een man en een vrouw van 69 jaar. Hun lichamen worden later naar Nederland gebracht. Het schip vertrok 3 weken geleden met zo'n 150 passagiers voor een cruise over de Atlantische Oceaan vanuit Argentinië. Het ligt nu voor de kust van Kaapverdië. Iran zegt in de straat van Hormuz een Amerikaans marineschip te hebben aangevallen met 2 raketten. Het schip zou waarschuwingen van Iran hebben genegeerd. De VS zei gisteren dat het vanaf vandaag schepen gaat begeleiden die vastzitten in de zeestraat. President Trump zegt zo neutrale en onschuldige landen te willen helpen om hun schepen daar weg te krijgen. Iran dreigde daarop te zullen aanvallen als Amerikaanse schepen de straat van Hormuz zouden binnenvaren. De VS ontkent dat er een marineschip is aangevallen door Iran. Het is opnieuw niet gelukt om een advocatenteam te vinden om Ridouan Taghi bij te staan in de strafzaak die tegen hem loopt. Dat heeft het zogenoemde dekenberaad bekendgemaakt. De afgelopen maanden zijn er met meerdere advocaten gesprekken gevoerd, maar niemand bleek bereid om de zaak tegen Taghi op zich te nemen. Ridouan Taghi is de hoofdverdachte in het Marengo-proces en zit al een jaar zonder advocaten. Vincent van Sliedrecht stopt na bijna 3 jaar als bondscoach van de Nederlandse basketbalsters. Hij combineerde die functie met zijn werk als coach van LWD Basket in Leeuwarden. En wie van Sliedrecht opvolgt is onbekend. Dan nog het weer. Vanmiddag stevige regen- en onweersbuien. En ook vanavond tijdens dodenherdenking blijft het niet overal droog, bij 14 tot 20 graden. Morgen, bevrijdingsdag, vooral in het zuidoosten regen. Op andere plaatsen droog. Het wordt dan 12 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
8: Notariskantoor Fijsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
9: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Center Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Center Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 6:30 morgens tot 5:00 's middags.
10: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreid de tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl. Of onze social media.
11: Droom je van een huis aan de zonovergoten Costa del Sol? Start Group is jouw Nederlandstalige makelaar tussen Malaga en Marbella. Met meer dan 20 jaar ervaring en gecertificeerde medewerkers. Net als de NVM in Nederland. Van appartementen tot luxe villa's. Bestaand of nieuwbouw. Start Group regelt het. Bekijk het aanbod op startgroup.com. Of bel direct met Pascal van der Woude. Afkomstig uit Volendam. Op +34 666 412 494. Start Group. Jouw thuis in Spanje.
12: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Op zaterdag 9 mei staat in Landsmeer een deuropendag op het programma onder het thema Verbinden. Inwoners worden opgeroepen contact te maken met buren door deuren open te zetten of iets te organiseren in de straat. Een poster achter het raam geeft aan wie meedoet. De poster is te downloaden via de website van Grootwaterland. Het officiële zwemseizoen in open water is vrijdag van start gegaan. Alle 115 aangewezen zwemlocaties in Noord-Holland worden regelmatig gecontroleerd op hygiëne en veiligheid. De provincie adviseert uitsluitend op deze locaties te zwemmen. Jaarlijks verdrinken tientallen mensen in Nederlandse open water. De actuele zwemwaterkwaliteit en eventuele zwemadviezen zijn te vinden op zwemwater.nl. Sinds 1 mei is Rabobank de nieuwe huisbank van de Belastingdienst, waardoor de fiscus nieuwe rekeningnummers gebruikt. De Belastingdienst roept mensen op geen eurocent over te maken om deze nummers te controleren. De nieuwe rekeningnummers staan vermeld op de website van de Belastingdienst. Tevens waarschuwt de fiscus voor phishing. Betaalverzoeken via e-mail, sms, WhatsApp of telefoon worden nooit verstuurd. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
2: Vrijheid. 5 oorlogsjaren waren we het kwijt. Sinds de bevrijding geven we het door. Van generatie op generatie. Dat is belangrijk, zeker als je beseft dat niet alle landen deze vrijheid kennen. Samen zijn we verantwoordelijk om vrijheid in stand te houden. Daarom herdenken we op 4 mei de oorlogsslachtoffers. En vieren we op 5 mei dat we in vrijheid leven. Geef vrijheid door. Ga naar 4en5mei.nl.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Vliegbasis Geelse Rijen is deels ontruimd vanwege een verdachte situatie. Dat meldt de Koninklijke Marechaussee. Wat er precies aan de hand is, is niet bekendgemaakt. Ook de hoofdingang is afgesloten. Volgens Omroep Brabant mogen er wel mensen en voertuigen naar buiten. Zij worden eerst allemaal gecontroleerd. De politie en de Marechaussee doen onderzoek op het terrein. Vliegbasis Geelse Rijen is de helikopterbasis van de luchtmacht. Ook zit er een centrum waar militairen worden opgeleid. 2 overleden mensen op het Nederlandse cruiseschip waar mogelijk een virus is uitgebroken zijn een man en een vrouw van 69 uit het Friese Houwerwijk. Het Nederlandse schip vertrok 3 weken geleden voor een cruise naar onder meer de Zuidpool en de Falklandeilanden. De 3e overleden passagier zou een Duitser zijn. De man die wordt verdacht van het voorbereiden van een aanslag op Amalia en Alexia ontkent dat hij de prinsessen wilde doden. Uit verhoren blijkt dat hij denkt dat hij een liefdesrelatie heeft met prinses Amalia. De man van 33 werd begin februari aangehouden in een hotel in Den Haag. In zijn hotelkamer lagen 2 bijlen en briefjes met dreigende woorden en de namen van Amalia en Alexia. Volgens justitie is de man verward. Hij blijft voorlopig vastzitten. De Russische president Poetin wordt strenger beveiligd, dat schrijft CNN op basis van een Europese inlichtingendienst. De beveiliging zou zijn opgeschroefd vanwege een reeks moordaanslagen op hoge Russische militairen en uit angst voor een staatsgreep. Koks, lijfwachten en fotografen die voor Poetin werken mogen niet meer met het openbaar vervoer reizen. En ook worden bezoekers van de president 2 keer gescreend. Dan het weer vanmiddag een paar flinke buien met kans op onweer en hagel. Het is 15 tot 20 graden. Ook vanavond tijdens dodenherdenking buien en mogelijk onweer. Morgen bevrijdingsdag in het zuidoosten regen. Op andere plaatsen blijft het droog bij 12 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: LOVE Verkeer.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in Noord-Holland komt de avondspits langzaam maar zeker op gang. Er staan een paar opvallende files. Om te beginnen de A2 Amsterdam richting Den Bosch. Voor Nieuwegein staat een auto met pech. Er zijn daar zelfs 2 rijstoken dicht, vertraging 25 minuten. De A10, de ring van Amsterdam, tussen Amsterdam-West en Buitenvelde 4 kilometer met 10 minuten oponthoud. En tenslotte de N232 Amstelveen richting Haarlem. Voor Hoofddorp 3 kilometer met ruim een half uur oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
6: Notariskantoor Fijsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmst 6 in Volendam.
7: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
8: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airconelektra.nl.
9: Hoge energierekening? BKS spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30 tot 50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam, die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
10: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreide tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl. Of onze social media.
11: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

Welkom weer terug. Ja, alweer bij het tweede gedeelte en voor mij dan het laatste gedeelte. Maar na de klok van 5 uur gaan we gewoon lekker verder. Dus hou je radio gewoon aan. Net George Michael en Fate. En daarachteraan een man die ook niet meer in leven is. Michael Jackson en Blood on the Dance Floor moet je niet hebben. En dit is dan een eentje van Silkstone en When It Comes.

Dua Lipa en van de Barbie-film, hè? Ja, ik weet niet of je hem gezien hebt. Wat een waardeloze film was dat. Ja, nee, ik moest hem kijken. Althans, het ging dan wel een klein beetje vrijwillig. Maar ja, mijn kinderen wilden die graag zien en we hadden hem aangezet. En het was dan gelukkig niet in de bioscoop, maar wel gewoon gehuurd. Je weet wel, via van die diensten. Ja, en toen zaten we te kijken en toen dachten we echt van, waar kijken we nou eigenlijk naar? Een beetje allemaal van dat je, ja, weet je, een beetje dat woke-gedoe was het een beetje. En ja, daar heb ik een klein beetje een broertje dood aan, want ik kan daar een beetje slecht tegen. Nou ja, blijkbaar mijn kinderen en mijn vrouw ook. We hebben wel afgekeken, maar anders zeggen, dit is een pareltje. Nee, absoluut niet. Wel was de track dus heel erg leuk van Dua Lipa en deze Dance the Night. Heet door met The Common Arts en een Don't Leave Me This Way

0: Jan Smit en Leef nu het kan en praat met Jan en alle man. Ja, ik vond hem wel leuk verzonnen eigenlijk. Ja, weet je, dat zijn gewoon grappig. Dan ga je tekst schrijven en dan kom je op een gegeven moment op dit. Nou, heeft hij leuk gedaan en Jan praat ook inderdaad wel met alle man. Dat, ja, zo ziet hij er wel uit. Doet hij trouwens ook wel eens met hem gesproken. En nou, hij praat volgens mij gewoon met iedereen. En dat is altijd gezellig. En dat is ook wel, ja, dat ziet de mensen, hè, dat hij wat open is. Ja, helemaal goed. Hey, we gaan weer toe naar het laatste lokale nieuws.
1: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Op zaterdag 9 mei staat in Landsmeer een deuropendag op het programma onder het thema Verbinden. Inwoners worden opgeroepen contact te maken met buren door deuren open te zetten of iets te organiseren in de straat. Een poster achter het raam geeft aan wie meedoet. De poster is te downloaden via de website van Grootwaterland. Vandaag is de Edammeweg in Volendam tussen 5 en 8 uur afgesloten tussen de Konijnstraat en Bootsmansteeg. Aanleiding is het verleggen van een glasvezelkabel ter hoogte van huis nummer 14. De Sint-Josefstraat is tijdelijk in twee richtingen toegankelijk en verkeersregelaars zorgen voor doorstroming. De Konijnstraat blijft bereikbaar. In de Purmerendse Bloemenbuurt is vrijdagnacht een man zwaar gewond geraakt na een val uit een boom. De man klom om onbekende reden in een boom in de Primulastraat en viel even voor middernacht naar beneden. Twee ambulances en een traumateam rukten uit. Het slachtoffer werd ter plaatse gestabiliseerd en overgebracht naar het ziekenhuis.
2: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
3: LOVE Verkeer.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Meeste vertragingen nog in Noord-Holland op dit moment op de A2 Amsterdam-Utrecht bij knooppunt het Oude Rijn en dat kost je een kwartier. En de A10, de ring van Amsterdam, tussen Amsterdam de Baasjes en Buitenvelden staat 4 kilometer file met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

The Boys Town Gang en Can't Take My Eyes Off You. Ja, dat is wel zo. Dat je dan iemand ziet lopen en denk je, oh, wat ziet die er mooi uit. Ja, en dan blijf je altijd staren en kijken. Ja, ik weet ook niet of degene dat het misschien in de gaten heeft. Ja, weet je, het gebeurt gewoon. Hè. Ook als je iets bijzonders ziet in een stad, dan kan je er ook gewoon de hele tijd naar turen. Ja, nou ja, dat is gewoon menselijk, denk ik. Hey, we gaan door met de Spice Girls en Who Do You Think You Are?

Vanessa Carlton en A Thousand Miles. Ja, dat wil je niet kruipen, denk ik. En nee, zat trouwens ook met deze plaat haar enige grote hit te pakken. Daarachteraan kwam er nog een ander hitje nog met de Counting Crows. En daarna werd het helemaal stil omtrent deze dame. Maar ja, ik had wel eens een keer een documentaire gekeken. En ze heeft het toch wel, wel goed van geleefd. En nog steeds leeft ze voor mij wel van de royalties. Dus nee, dat heeft ze gewoon goed gedaan. Hey, ik ga het stokje in ieder geval overdragen aan onze gewaardeerde collega Klaas. En ik ga je nog wel een paar platen meegeven, hoor. Onder eentje van Benny Nijman, Lost Frequency samen met Tom O'Dell. En deze van de Purple Disco Machine samen met Alar en Dupa.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
2: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis. Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
3: Renate Kok met het NOS Journaal. Vliegmaatse Schilderijen is deels ontruimd vanwege een verdachte situatie. Dat meldt de Koninklijke Marechaussee. Wat er precies aan de hand is, is niet bekendgemaakt. Ook de hoofdingang is afgesloten. Volgens een verslaggever van Omroep Brabant mogen er wel mensen en voertuigen naar buiten. De politie en de Marechaussee doen onderzoek op het terrein en ook de explosieve opruimingsdienst is aanwezig. Bij een grote hackaanval op de onderwijssoftware Canvas zijn de gegevens van miljoenen docenten en studenten wereldwijd gestolen. Daaronder zijn namen, studentnummers en e-mailadressen. De hackersgroep Shiny Hunters heeft de aanval opgeheist. Zo'n 9000 onderwijsinstellingen wereldwijd zouden erdoor zijn getroffen, waaronder waarschijnlijk dus ook Nederlandse. De Russische president Poetin wordt strenger beveiligd. Volgens CNN vanwege een reeks moordaanslagen op hoge Russische militairen en uit angst voor een staatsgreep. Koks, lijfwachten en fotografen die voor Poetin werken mogen niet meer met het openbaar vervoer reizen. En ook worden bezoekers van de president 2 keer gescreend. En het klimaatpanel van de VN stopt met de somberste scenario's die uitgaan van 4 tot 6 graden opwarming van de aarde in het jaar 2100. Dat meldt een groep wetenschappers die werkt aan nieuwe scenario's die vanaf volgend jaar verschijnen. In die oude rampscenario's werd er vanuit gegaan dat er niks zou veranderen op het gebied van klimaatbeleid. Maar bijvoorbeeld zonnepanelen en elektrische auto's werden sneller, goedkoper dan gedacht en ook vaker gebruikt. Toch gaat het volgens wetenschappers niet lukken om die opwarming te beperken tot maximaal 2 graden, zoals in 2015 werd afgesproken in Parijs. Het weer dan verspreidt over het land kans op wat flinke buien met onweer en hagel. En het is 15 tot 20 graden nu. Ook vanavond tijdens dodenherdenking buien en mogelijk onweer. Morgen, bevrijdingsdag, in het zuidoosten regen. Op andere plekken blijft het droog en dan wordt het maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: LOVE Verkeer.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in Noord-Holland is de avondspits begonnen, maar het zijn over het algemeen niet al te lange files met hooguit zo'n 5 tot 10 minuten vertraging. Wat wel opvalt is de ring van Amsterdam. Om te beginnen kom je in een file vanaf Amsterdam over Amstel tot aan Knopen de Nieuwe Meer. Staat daar 5 kilometer met een kleine 10 minuten oponthoud. Er is daar een ongeluk gebeurd. 3 rijstroken zijn dicht. En dezelfde A10 tussen Amsterdam de Baarsjes en Buitenveldert. 5 kilometer file rijden met een kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
6: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
7: Notariskantoor Fijtsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Fijtsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
8: Droom je van een huis aan de zonovergoten Costa del Sol? Start Group is jouw Nederlandstalige makelaar tussen Malaga en Marbella. Met meer dan 20 jaar ervaring en gecertificeerde medewerkers. Net als de NVM in Nederland. Van appartementen tot luxe villa's. Bestaand of nieuwbouw. Startgroup regelt het. Bekijk het aanbod op startgroup.com. Of bel direct met Pascal van der Woude. Afkomstig uit Volendam. Op +34 666 412 494. Startgroup. Jouw thuis in Spanje.
9: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden van de LOVE. Bakkerij Ab van Pooi. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Kramer Toegangstechniek. BGI Tegelwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Thomas Café Edam. Sierbestrating Jonk. En Winkelcentrum Havenhof.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

Cock Robin, thought you were on my side. Welkom beste luisteraars, dit is Rond Zessen. Met tot 6 uur heel veel informatie. Er komen 3 blokken met nieuws voorbij. En dan na 6 uur alleen maar muziek draaien zonder reclames. Ja, we zijn lekker begonnen hoor met Cock Robin, met thought you were on my side. Het is de 2e single van hun titelloze debuutalbum. Het nummer gaat over een man die zich afvraagt waarom zijn relatie gestrand is. Het nummer flopte in thuisland de Verenigde Staten, maar werd in Frankrijk, Duitsland en het Nederlands taalgebied wel een hit. En daarna scoorden ze er nog een paar hoor. Just Around the Corner, The Promise You Made, When Your Heart Is Weak. Dus het was gewoon een goede doorbraak hier. Maar daarna, ja, ik weet niet of er daarna nog veel gemaakt is. Zal een keertje uitzoeken. Volgende nummer is van de 3A's. Your love keeps lifting me higher and higher. Yeah,

Dankjewel. Werk kan stress geven. Ontspan. LOVA.

Love is a Golden Ring, The Cats. Dan gaan we verder met een nummertje dat goed is voor als je het niet meer ziet zitten. The Baby City Circus met Everything's Gonna Be Alright.

Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Vrijdagavond zijn hulpdiensten uitgerukt naar de Flevostraat in Purmerend na melding van een persoon te water. Even voor 9:30 bleek het om 2 personen te gaan. 1 persoon verkeerde in nood en werd door de ander boven water gehouden. De politie haalde beide uit het water. De persoon in nood is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Vandaag wordt in Edam dodenherdenking gehouden bij monument De Tochtgenoten aan het Oorgat. Vanaf 5:50 opent voorzitter Gerro de Boer de plechtigheid, waarna leerlingen van de Trimeran de vlag halstok hangen. Na een toespraak van wethouder Kees Schilde, het voorlezen van namen en Joodse gebeden, volgen 2 minuten stilte en een steenlegging. In de Purmerendse Bloemenbuurt is vrijdagnacht een man zwaar gewond geraakt na een val uit een boom. De man klom om onbekende reden in een boom in de Primulastraat en viel even voor middernacht naar beneden. 2 ambulances en een traumateam rukten uit. Het slachtoffer werd ter plaatse gestabiliseerd en overgebracht naar het ziekenhuis. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

Voor de onderbrekingen hadden we de Baby City Circus. Dit was Hurker Circus met een nummer van Steely Dan, Really in the Years. Ja, en daarvoor hadden we Maroon 5, een Amerikaanse popband uit Los Angeles. De band werd midden jaren 90 gevormd en beleefde in 2004 haar internationale doorbraak met dit nummer This Love. Dan gaan we verder met George Ezra met Dance All Over Me.

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Gegevens van miljoenen docenten en studenten wereldwijd zijn gestolen bij een hack op onderwijssoftware Canvas. Ook Nederlandse onderwijsinstellingen zijn mogelijk geraakt. Het gaat onder meer om namen, studentnummers en e-mailadressen die buiten zijn gemaakt. Vliegbasis Schilderijen is deels ontruimd vanwege een verdachte situatie. Wat er aan de hand is, is niet bekendgemaakt. Politie en marechaussee doen onderzoek en ook de explosieve opruimingsdienst is aanwezig. En de 33-jarige man die een aanslag zou willen plegen op de prinsessen Amalia en Alexia blijft langer vastzitten. Volgens justitie is hij verward en denkt hij dat hij een liefdesrelatie heeft met Amalia. Het weer, kans op pittige buien, temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen in het zuidoosten regen, elders droog en maximaal 17 graden.
1: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Op maandag 11 mei organiseert de gemeente een bijeenkomst in MFA, de Grote Molen in Oosthuizen, over de cursus valpreventie. Vanaf 10 uur is er een presentatie, gevolgd door wandeltesten op een smartfloor en adviesgesprekken met een fysiotherapeut. Jaarlijks belanden 88.000 ouderen na een val op de eerste hulp. Regelmatig bewegen verkleint die kans met 50%. Het officiële zwemseizoen in open water is vrijdag van start gegaan. Alle 115 aangewezen zwemlocaties in Noord-Holland worden regelmatig gecontroleerd op hygiëne en veiligheid. De provincie adviseert uitsluitend op deze locaties te zwemmen. Jaarlijks verdrinken tientallen mensen in Nederlands open water. De actuele zwemwaterkwaliteit en eventuele zwemadviezen zijn te vinden op zwemwater.nl. De provincie Noord-Holland organiseert op 7 mei een bewonersbijeenkomst over de vervanging van de Bernhardbrug en de herinrichting van het kruispunt Bernhardlaan in Monnikendam. Inwoners en belanghebbenden worden geïnformeerd over onderzochte varianten en kunnen hierop reageren. De bijeenkomst vindt van 7 tot 9 plaats in de Grote Kerk aan de Zarke 2. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
2: LOVE Verkeer.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De spits is in Noord-Holland in volle gang. De meeste files hebben niet al te veel vertraging. Drie vallen erop. De A9 Amstelveen richting Alkmaar. Voor Battenverdorp 6 kilometer met een klein kwartier vertraging. En de A10 vanaf knooppunt de Basis tot aan Amsterdam Buitenveld. Dat kom je in een file van 5 kilometer. De vertraging is 20 minuten en dat heeft te maken met werkzaamheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Shatterproof, de eerste solo-single van Nick Schulder. Het nummer kwam uit op 26 mei en haalde vorig jaar de top 40. De track piekte op nummer 31 en stond 12 weken in de Nederlandse hitlijst. En daarvoor hoorden we Orchestral Manoeuvres in the Dark met If You Leave. Ja, we hadden destijds een verzameld cd van OMD. Nou, die is bij ons helemaal grijs gedraaid. Ik had hem ook op een bandje, op een cassettebandje in de auto. Hoe ouderwets. Maar dat heeft heel vaak gedraaid. Net zolang dat hij in de knoop zat. Dan gaan we verder met Dr. Hook met Baby Makes Her Blue Jeans Talk.

Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Sinds 1 mei is Rabobank de nieuwe huisbank van de Belastingdienst, waardoor de fiscus nieuwe rekeningnummers gebruikt. De Belastingdienst roept mensen op geen eurocent over te maken om deze nummers te controleren. De nieuwe rekeningnummers staan vermeld op de website van de Belastingdienst. Tevens waarschuwt de fiscus voor phishing. Betaalverzoeken via e-mail, sms, WhatsApp of telefoon worden nooit verstuurd. Op zaterdag 9 mei staat in Landsmeer een deuropendag op het programma onder het thema Verbinden. Inwoners worden opgeroepen contact te maken met buren door deuren open te zetten of iets te organiseren in de straat. Een poster achter het raam geeft aan wie meedoet. De poster is te downloaden via de website van Grootwaterland. Vandaag is de Edammerweg in Volendam tussen 5 en 8 uur afgesloten tussen de Konijnstraat en Bootsmansteeg. Aanleiding is het verleggen van een glasvezelkabel ter hoogte van huis nummer 14. De Sint-Josefstraat is tijdelijk in twee richtingen toegankelijk en verkeersregelaars zorgen voor doorstroming. De Konijnstraat blijft bereikbaar. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
2: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij 2 rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet, wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.
3: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
4: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
5: Vrijheid. 5 oorlogsjaren waren we het kwijt. Sinds de bevrijding geven we het door. Van generatie op generatie. Dat is belangrijk, zeker als

0: je beseft dat niet alle landen deze vrijheid kennen. Samen zijn we verantwoordelijk om vrijheid in stand te houden. Daarom herdenken we op 4 mei de oorlogsslachtoffers. En vieren we op 5 mei dat we in vrijheid leven. Geef vrijheid door. Ga naar 4en5mei.nl.
1: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
2: Renate Kok met het NOS Journaal. In Leipzig in Duitsland is een auto ingereden op een groep voetgangers. Het is volgens de Duitse autoriteiten niet duidelijk of dat bewust gebeurde of dat het een ongeluk was. Volgens de eerste berichten zijn er zeker 2 doden en 8 gewonden. De Verenigde Arabische Emiraten zeggen dat Iran 4 kruisraketten heeft afgevuurd op het land. Daarvan zouden er 3 zijn neergehaald, 4 verdwenen in zee, zeggen de Emiraten. Iran heeft nog niet op de beschuldigingen gereageerd. Aan de oostkust van Dubai wordt een brand gemeld op een industrieterrein, en dat komt volgens de autoriteiten door een Iraanse droneaanval. Vliegbasis Schilderijen is vanmiddag uit voorzorg deels ontruimd geweest vanwege een verdachte situatie, maar dat blijkt nu loos alarm. Op een online filmpje was te zien dat iemand het militaire terrein binnendrong, maar later bleek dat de beelden al een paar jaar oud waren. Onderzoek van de marechaussee en de politie leverde dan ook niets op. De vliegbasis is de helikopterbasis van de luchtmacht. Morgen vertrekken naar de ambassadeurs van de vrijheid in helikopters naar de verschillende bevrijdingsfestivals. Bij een grote hackaanval op de onderwijssoftware Canvas zijn van miljoenen docenten en studenten wereldwijd gegevens gestolen. Het gaat om namen, studentnummers en e-mailadressen. De hackersgroep Shiny Hunters heeft de aanval opgeëist. Zo'n 9000 onderwijsinstellingen zouden erdoor zijn getroffen, waaronder mogelijk ook Nederlandse universiteiten en hbo's. En op de Atlantische Oceaan bij de Canarische eilanden is een grote hoeveelheid cocaïne onderschept. Die is naar schatting tussen de 35 en 40 ton gevonden. Volgens Spaanse media is dat een historische hoeveelheid. Bronnen zeggen tegen persbureau AFP dat het de bedoeling is om de drugs met meerdere boten in Europa te verspreiden. Het schip is tegengehouden in internationale wateren. Zo'n 20 mensen zijn opgepakt. Het weer, vanavond in het hele land kans op wat pittige buien. Temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen in het zuidoosten regen, elders droog en maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
4: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Centrum Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Centrum Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 5:30 morgens tot 5:00 middags.
5: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
1: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE. LOVE.

One Step Beyond Madness. Welkom terug, beste luisteraars, bij het tweede uur van Rond Zessen. Zonder onderbrekingen meer van nieuwsblokken. Gewoon lekker muziek draaien. Ja, we zijn begonnen met Madness, met One Step Beyond. Het staat op het gelijknamige debuutalbum van de Britse ska-popband. Het verscheen in 1979 en het behaalde een nummer 2 plaats in de Britse LP Top 50. Jazeker, groot succes voor een debuutalbum. Dan gaan we verder met twee nummers uit het stenen tijdperk. En dan beginnen we in 1958 met Elvis Presley. Love Me Tender, oh zo zoet.

De Franse bijdrage van het Frans-Duitsje van vandaag. Charles Aznavour met Formi Formidable. Het is geschreven door Aznavour in samenwerking met Jacques Planté. Het is een tweetalig nummer. Er wordt zowel in het Engels als in het Frans gezongen. Aznavour wist dat hij niet internationaal door zou breken door enkel in het Frans te zingen. Dus schreef hij een aantal Engelstalige nummers, waaronder She en Yesterday When I Was Young. Inclusief dus dit tweetalige Formi Formidable. Op de single werd hij bijgestaan door het orkest van Paul Mariat. Dan gaan we verder met de Duitse bijdrage van vandaag. En die is van Rex Gildo. Der letzte Sirtaki.

Dancing in the Moonlight, toploader. Het nummer is geschreven door Sherman Kelly. Hij schreef dit lied in 1969 terwijl hij herstelde van een gewelddadige aanval door een bende. Dit schreef Kelly. Tijdens een reis in 1969 was ik het eerste slachtoffer van een meedogenloze bende die uiteindelijk 8 Amerikaanse toeristen vermoordde. Ik liep toen meerdere gezichtsbreuken en wonden op en werd voor dood achtergelaten. Tijdens mijn herstel schreef ik Dancing in the Moonlight, waarin ik me een alternatieve realiteit voorstelde. De droom van een vreedzame en vreugdevolle viering van het leven. Het nummer werd een enorme hit en werd door vele muzikanten over de hele wereld opgenomen. Dancing in the Moonlight is tot op de dag van vandaag zeer populair. Ja, dan gaan we verder met de Small Faces met Ichiko Park. MUZIEK

Nothing Compares to You, Sinéad O'Connor. Het nummer is geschreven door de Amerikaanse muzikant Prince voor zijn band The Family. Het verscheen voor het eerst op hun enige album The Family, gebracht in 1985. De tekst verwoordt de gevoelens van het verlangen van een verlaten geliefde. De eerste singer-songwriter Sinéad O'Connor nam een versie op voor haar tweede studioalbum I Do Not Want What I Haven't. Volgende nummer is een hele mooie van The Eagles. Ik weet nog toen we bij een concert waren in Ahoy, Rotterdam. Toen ze dit speelden, toen had ik echt kippenvel. New Kid in Town.

Gravel and Dust, mooi nummer van Ilse de Lange. Gravel and Dust ademt pure eenvoud, intimiteit en authenticiteit. De Lange wist T-Bone Burnett als producer te krijgen. Dat is een veelvuldig Grammy Award winnaar van onder meer de soundtrack Oh Brother, Where Are Thou? En Raising Sand. In Amerika een zeer succesvol album met Robert Plant en Alison Krauss. Dan gaan we naar een mooie gouden ouwe van David Garrick. I Found a Love.

The Main Mountain van Bow Wow Wow. En daarvoor R.E.M. met het prachtige The One I Love. Ja, en zo komt er alweer een einde aan deze aflevering van Rond Sessie. Morgenmiddag van 5 tot 6 ben ik er weer met Middagritme. En vandaag sluit ik af met een lekker 1-2'tje van de Beatles in de Stones. Eerst de Beatles met All My Lovin' en dan de Rolling Stones met We Love You. Tot morgen.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitair collecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kiri.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden van de LOVE. Bakkerij Ab van Pooi, BGI Afbouw en Stucadoors Volendam, Kramer Toegangstechniek, BGI Tegelwerken, Mick Kraanverhuur Volendam, Ed Steur Zandcementmixers Volendam, Thomas Café Edam, Sierbestrating Jonk en Winkelcentrum Havenhof.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB+, 106.6 FM, je smartphone, smartspeaker of via Siri.

0: Renate Kok met het NOS Journaal. In het centrum van Leipzig is een man opgepakt die met zijn auto is ingereden op een groep voetgangers. Daarbij zijn volgens de Duitse autoriteiten 2 doden gevallen. Zeker 20 mensen raakten gewond, van wie 2 ernstig. De auto reed aan het einde van de middag met hoge snelheid het voetgangersgebied in van Leipzig. Het is niet duidelijk of het om een bewuste actie gaat of dat het een ongeluk was. Bij een grote hackaanval op de onderwijssoftware Canvas zijn van miljoenen docenten en studenten wereldwijd gegevens gestolen. Het gaat om namen, studentnummers en e-mailadressen. De hackersgroep Shiny Hunters heeft de aanval opgeëist en ook Nederlandse universiteiten en hbo's maken daar gebruik van Canvas, zegt techredacteur Stan Hulsen.
1: We weten niet of de gegevens van die scholen ook zijn gestolen door de Shiny Hunters. Lijkt wel aannemelijk, omdat het dus om 9000 onderwijsinstellingen wereldwijd gaat en 275 miljoen personen erbij betrokken zijn. Dus het zou zomaar kunnen dat dat ook om Nederlandse onderwijsinstellingen en dus ook Nederlandse docenten en studenten gaat.
0: Ja, hackersgroep Shiny Hunters zat ook achter de hack bij telecomprovider Odido. De verdachte situatie op vliegbasis Gilze-Rijen is voorbij. De helikopterbasis van de luchtmacht werd vanmiddag deels ontruimd vanwege een filmpje op social media. Daarop zou te zien zijn dat er een indringer op het terrein liep. Later bleek dat het ging om een filmpje van een paar jaar oud. Na onderzoek op de vliegbasis Gilze-Rijen is niets verdachts aangetroffen. En op de Dam in Amsterdam hebben zich al honderden mensen verzameld voor de nationale herdenking. Die begint daar iets voor achten. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima leggen onder meer een krans bij het Nationaal Monument. En daarna volgen de 2 minuten stilte. Vorig jaar waren er zo'n 16.000 mensen bij de ceremonie aanwezig. Het weer, vanavond kans op pittige buien, soms met onweer. Het koelt af naar een graad of 10. Morgen in het zuidoosten regen. In het noorden en westen blijft het droog. En dan worden 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: EDAM Volendam heeft een nieuwe manier om op de hoogte te blijven. De Nivo-app. Professioneel, actueel en altijd binnen handbereik. Verhalen, podcasts, columns, de digitale krant, belangrijk nieuws en een actueel overzicht van alle overledenen. Alles wat er speelt in EDAM Volendam in 1 app. Download hem nu in de App Store of Google Play. De Nivo-app.
3: Wat zei jij nou?
2: De Nivo-app. Jij bent het toch altijd zo nieuw?
4: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
5: Hoge energierekening? BKS Spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30% tot 50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam. Die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
6: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
7: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten. Onze medewerkers nemen uitgebreid de tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl. Of onze social media.
8: Notariskantoor Fijsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
9: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

was M. Lucky met Skip. En dit is Roy Draait Door. Het is maandag 4 mei. En daarom we een iets stemmiger laatste gedeelte van dit uur Roy Draait Door. Waarin je verder nieuwe muziek hoort van Higpi en Niels Buis onder andere. Maar eerst gaan we luisteren naar Sure He's a Cat. Want morgenavond ben ik tussen 9 en 11 uur 's avonds te gast bij Waterland Radio in Purmerend. Je kan dat beluisteren via www.waterlandradio.nl. En ik ben daar in de uitzending bij Bertus de Leeuw en André Rebel om te praten. Onder andere over dat Sure He's a Cat project. En wat zeg ik? Praten onder andere, dat ga ik wel vrij uitgebreid doen. Er komen meerdere nummers voorbij van het album. Waaronder deze, Take Me With You, uitgevoerd door Jordi Tuyp. Take me.

Op 10 april kwam het debuutalbum uit van de band Higby. En dat album heet Slow Death of a Good Girl. Deze band is al behoorlijke tijd aan de weg aan het timmeren als een van de beste Nederlandse livebands van het moment. Maar ze hadden nog geen album uit. Daar is dus vorige maand verandering in gekomen. En ik was er nog niet aan toegekomen om iets te draaien van het album. Daarom draai ik nu Vibes Under Arrest.

Vorige week kwam ook de nieuwe single uit van Niels Buis. The Professional heet die single. En het is een voorloper voor het nieuwe album dat in het najaar, als het goed is, wordt verwacht. En deze single, die smaakt zeker naar meer. Die luistert naar meer. In tegenstelling tot het eerste album, vind ik dan, heeft deze iets meer band vibes. Klinkt een beetje meer Bruce Springsteen Bleachers invloeden. Ik begreep wel dat Niels dit nummer als single wil, omdat dit nummer vooral dat band geluid heeft. Ik weet niet of dat voor de rest van het album ook zo geldt. Maar dat moeten we in de gaten gaan houden het komende half jaar. Dit is The Professional.

er kwam ook vorige week een nieuwe single uit van Ayonne. Who Am I heet die. En deze single heeft alle kenmerkende eigenschappen die een Ayonne single kent. Zoals de vaste thema's waar Ayonne altijd over zingt. Zoals de zelfontplooiing. En toch hoor je in deze opname, deze single, dat ze haar geluid toch ook wel behoorlijk heeft verrijkt met een wat groter bandgeluid. Laten we er niet te lang over praten. Laten we er vooral naar gaan luisteren. Is Ayonne met Who Am I?

0: De beste muziek van vroeger tot nu.
1: Dit is de LOVE.

over een kwartier zijn we ook bij de LOVE 2 minuten stil in het kader van de Nationale Dodenherdenking. Maar ja, dit komende kwartier moet ik toch nog vullen met muziek. En dat voelt toch een beetje gek. Wat ga je dan draaien? Kunnen we, ja, we gaan nu geen gekke feestmuziek draaien natuurlijk. Dus ja, ik moet zeggen, ik vond het lastig om muziek uit te kiezen voor het laatste half uur met name van deze uitzending. Maar ik kwam een opname tegen van de podcast Norah Joan Plays Along With. En dat is een opname waar zij dus meespeelt met Rufus Wainwright. En samen zingen zij Down in the Willow Garden.

Je hoorde Tim Knol met het pleidooi What's So Funny About Peace, Love and Understanding. Het is een nummer oorspronkelijk geschreven door Nick Lowe in de jaren 60 al. En het is nog altijd actueel helaas. Datzelfde geldt ook voor het volgende lied. Tenminste, het volgende lied zelf zal niet... Nou ja, is misschien onaardig om te zeggen. Maar het lied leent een heel bekend melodietje, ook uit de jaren 60. En ik denk ook wel dat het passend is voor vandaag, zo vlak voor de dodenherdenking. Het is een soort van bewerking van Stephen Stills, zijn nummer For What It's Worth. En in het Nederlands heeft Don Melody Club er dan Voor Wat Het Waard Is van gemaakt.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis, Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
2: Donderdag 14 mei, Hemelvaartsdag. Hemmeland Live aan de oevers van het IJsselmeer in Monnikendam. Het festival met de allerdichtste line-up van de regio. Met onder andere André Hazes, Mart Hoogkamer, Yves Berensen, Jeroen van der Boom, Wesley Bronkhorst en Wolter Kroes. En natuurlijk ben ik, Monique Smit, ook weer van de partij. Voor tickets en de volledige line-up, check je snel hemmelandlive.nl.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
4: Vrijheid. 5 oorlogsjaren waren we het kwijt. Sinds de bevrijding geven we het door. Van generatie op generatie. Dat is belangrijk, zeker als je beseft dat niet alle landen deze vrijheid kennen. Samen zijn we verantwoordelijk om vrijheid in stand te houden. Daarom herdenken we op 4 mei de oorlogsslachtoffers. En vieren we op 5 mei dat we in vrijheid leven. Geef vrijheid door. Ga naar 4en5mei.nl.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB+, 106.6 FM, je smartphone, smartspeaker of via Siri.

0: Renate Kok met het NOS-journaal. In het centrum van Leipzig is een man opgepakt die met zijn auto is ingereden op een groep voetgangers. Daarbij zijn volgens de Duitse autoriteiten 2 doden gevallen. Zeker 20 mensen raakten gewond, van wie 2 ernstig. De auto reed aan het einde van de middag met hoge snelheid het voetgangersgebied in van Leipzig. Het is niet duidelijk of het om een bewuste actie gaat of dat het een ongeluk was. Bij een grote hackaanval op de onderwijssoftware Canvas zijn van miljoenen docenten en studenten wereldwijd gegevens gestolen. Het gaat om namen, studentnummers en e-mailadressen. De hackersgroep Shiny Hunters heeft de aanval opgeëist en ook Nederlandse universiteiten en hbo's maken daar gebruik van Canvas, zegt techredacteur Stan Hulse.
1: We weten niet of de gegevens van die scholen ook zijn gestolen door de Shiny Hunters. Lijkt wel aannemelijk, omdat het dus om 9000 onderwijsinstellingen wereldwijd gaat en 275 miljoen personen erbij betrokken zijn. Dus het zou zomaar kunnen dat dat ook om Nederlandse onderwijsinstellingen en dus ook Nederlandse docenten en studenten gaat.
0: Ja, hackersgroep Shiny Hunters zat ook achter de hack bij telecomprovider Odido. De verdachte situatie op vliegbasis Gilze-Rijen is voorbij. De helikopterbasis van de luchtmacht werd vanmiddag deels ontruimd vanwege een filmpje op social media. Daarop zou te zien zijn dat er een indringer op het terrein liep. Later bleek dat het ging om een filmpje van een paar jaar oud. Na onderzoek op de vliegbasis Gilze-Rijen is niets verdachts aangetroffen. En op de Dam in Amsterdam hebben zich al honderden mensen verzameld voor de nationale herdenking. Die begint daar iets voor achten. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima leggen onder meer een krans bij het Nationaal Monument. En daarna volgen de 2 minuten stilte. Vorig jaar waren er zo'n 16.000 mensen bij de ceremonie aanwezig. Het weer, vanavond kans op pittige buien, soms met onweer. Het koelt af naar een graad of 10. Morgen in het zuidoosten regen. In het noorden en westen blijft het droog. En dan worden 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden van de LOVE. Bakkerij Ab van Pooi. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Kramer Toegangstechniek. BGI Tegelwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Ed Steur Zand Cementmixers Volendam. Thomas Café Edam. Sierbestrating Jonk. En winkelcentrum Havenhof.
3: Droom je van een huis aan de zonovergoten Costa del Sol? Start Group is jouw Nederlandstalige makelaar tussen Malaga en Marbella. Met meer dan 20 jaar ervaring en gecertificeerde medewerkers. Net als de NVM in Nederland. Van appartementen tot luxe villa's. Bestaand of nieuwbouw. Start Group regelt het. Bekijk het aanbod op startgroup.com. Of bel direct met Pascal van der Wouden. Afkomstig uit Volendam. Op +34 666 412 494. Start Group. Jouw thuis in Spanje.
4: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
5: Iedere dag ben je in de badkamer, maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
6: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Welkom luisteraars, we zijn er weer. Evert is er weer en Roy is er nog. En na de 2 minuten stilte voor de dodendenking begonnen we met de laatste single van Nick Schilder, Cold, die 6 maart uitkwam. De nieuwe single heeft duidelijke house-invloeden. Het nummer vormt de eerste nieuwe muziek na de EP Reflections. En Nick werkt ook aan zijn nieuwe album. Het nummer Cold is een uitnodiging om even te vertragen en stil te staan bij wat of belangrijk is.
1: Vandaag is het dus dodenherdenking en morgen is het bevrijdingsdag. En te hopen is dat het allemaal met respect wordt herdacht. Zoals het nu in de wereld gaat, gaat het echt de verkeerde kant op. En er wordt gevreesd voor nieuwe oorlogen, waarbij AI, op zijn Nederlands, oftewel kunstmatige intelligentie, een rol kan spelen. Soldaten worden niet meer de helden. BZN kwam in 1979 met het nummer Marching On. Een nummer met een serieuze melancholische ondertoon. En dat gaat over oorlogen, soldaten, de ontberingen, vermoeidheid, de kou en de regen en de rauwe realiteit van de oorlog. Angst en dood, dus de fatale afloop. BZN met Marching On.
2: They walked along the lonely roads with rusty guns and dirty clothes. The last report a bugle calls, once proud

Het nummer Dance Dance werd geschreven door Neil Young in 1969. Het stond op de LP Everybody Knows Is This Nowhere van Neil Young en Crazy Horse. Neil Young zingt het nummer niet op de originele versie van Crazy Horse, maar drummer Ralph Molina. En de Cats coverden dit nummer en zetten het in 1971 op een album Echo. Het werd ook als single uitgebracht met redelijk succes. En in 2013 stond dit nummer op plaats 333 in de Volendammer Top 1000. Hier zijn de Cats met Dance Dance.

Twee weken geleden, met Record Store Day, kwam de nieuwe single van Jan Smit uit. En dit samen met Frans Bauer en Chris Cross Amsterdam. En de titel, Zij hoort bij mij. Maar in Jans situatie een tekst waar je even op je hoofd krabt. In het nummer is door Chris Cross Amsterdam, Als de morgen is gekomen van Jan Smit en Heb je even voor mij van Frans Bauer verwerkt. En de single is fysiek te koop. En onze kennis Wim Greuliker wist voor mij in ieder geval een exemplaar met handtekeningen te versieren. En ik dank hem daarvoor. En u gaat luisteren naar Chris Cross, Jan Smit en Frans Bauer met Zij hoort bij mij.

Annie Schilder heeft tijdens haar solo-carrière verschillende duets gezongen met toch wel beroemde zangers. Ze begon met Het Goede Doel en Kinderen van Kinderen in 1984 en daarna met Dave in 1990. In 1993 met Piet Veerman, 1995 Demis Roussos, in 1996 Roger Whittaker en veel anderen. In 2009 bracht ze een single uit met José Uwe. Een Engelse en een Nederlandse versie. En wij kozen voor de Engelse versie, José en Annie met Be My Day.

De Aard van het Beest. Het album van Drieës uit 2020. En de band had het zelf geproduceerd en omschreef het als een popalbum. Een half jaar later kwam er een luxe versie uit met 4 bonusnummers. En dit met het Red Limo Quartet. Het strijkorkest waar zij in 2024 mee op tournee waren. En dit voor 35 concerten. Van Aard van het Beest kwam ook een LP uit in een oplage van 500 stuks. Maar u gaat luisteren naar Mensen.

24 april kwam Niels Buijs uit met zijn nieuwe single The Professional. Het was 2 jaar geleden dat Learning Still uitkwam. En het is 1 jaar geleden dat we de studio ingingen om aan iets nieuws te werken. En Niels is blij om te zeggen dat het onze kant op komt. Niels werkt samen met Jan de Witte aan nieuw materiaal en misschien wel een nieuw album. Hier is Niels Buijs met The Professional.

Vrijdag 24 april was er de bekende lintjesregen. In Nederland kregen ruim 3600 mensen een lintje. En 95% was daar vrijwilliger van. In de Jozef in Volendam kregen 12 inwoners van de gemeente deze opgespaald. In verband met mijn broer Simon, die ook een lintje kreeg, was ik daar aanwezig. En als je dan hoort wat deze mensen allemaal hebben gedaan, is dit een terechte waardering. Herman Sier, de man van Carola Smit, was er ook een van. Carola zelf kreeg deze in 2005, samen met andere leden van BZN. En Jan Keizer had hem al eerder in 1997. Het project Letter voor Letter, dat was opgezet door Drentse Bibliotheken. En dit met medewerking van René Karst, Dick Plat en Carola Smit. En dit voor mensen die niet of slecht kunnen lezen. En u gaat horen een nummer van Abel, en dat is Onderweg.

Jaap Veerman, Jaap Korn, speelde tot 2000 in Canyon. Door de cafébrand kon Jaap het niet meer opbrengen om feestelijke muziek te maken. Maar dankzij zijn zoon Martijn ervond hij zijn liefde voor muziek. Jan Muren zorgde ervoor dat hij voor het eerst weer op het podium stond tijdens het Concert van de Eeuw in 2004. Jaap schreef nieuw werk en bracht in 2011 een album op de markt. En op dit album stonden 10 nummers in de Volendammer Top 1000, waarvan het volgende nummer op plaats 667 kwam. Dit is Jaap Korn met Gebroken Droom.

0: Aanstaande vrijdag geeft Mal in Vintage Future een concert in Purmerend. En de titel van de tour is Echoes of My Mind. Daar komen de liedjes voorbij die zij zong in tv-programma's zoals De Beste Zangers en Linda's Wintermaand. En ook aangevuld met nummers van hun eigen albums. Er staat voor 100% vast dat de volgende nummer voorbij zal komen in deze show. En het verbaasde me dat er zelfs nog enkele plaatsen vrij zijn daar in het theater. Dus pak uw kans. Mal met Vintage Future, Love and Whiskey.
1: Well, if you leave in dusty twilight, baby, that's okay.

Ja, als Harme Veerman een lied schrijft, komt het soms uit de kleinste dingen. Zo ook op de cd Anderhalve Meter Sessies die Simon Stijn uitbracht tijdens de COVID-tijd. Cd met 12 nummers en 12 verschillende artiesten. Harme zong het lied Willow Willow dat hij maakte over de willige boom die tegenover zijn huis stond aan de andere kant van de sloot. Hier is Harme Veerman met Willow Willow.

Bij de luxe versies van de albums van Nick en Simon, daar zat altijd wel een extra cd of dvd bij. Hierop vaak covers van andere artiesten. En die wilde natuurlijk niet alleen de bekende nummers draaien. En het volgende nummer, dat vond ik wel goed. Een cover van Counting Crows. En de vraag is dan natuurlijk, wie koos deze uit? Nick of Simon? The Angels of the Silence.

Great Sin bestond uit Theo Kroon, Charles Lautershoots, Patrick Hustrum en Martijn de Wit. En de meeste muziek werd geschreven door Martijn de Wit. Ze hadden het op 2 cassettebandjes gezet. En wij hebben het op een cd gezet, zodat we het kunnen laten horen. Uit 1998. Hier is Great Sin met Wedlock.

0: En dit was de laatste plaat van Muzikaal Volendam. Het was een speciale dag, bevrijdingsdag. En wij danken Roy natuurlijk voor de techniek. En Gerard, het ging goed vandaag?
1: Ging prima.
0: Het ging prima. En speciaal voor vanavond, Bejeden met Wilhelms.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
2: Renate Kok met het NOS Journaal. De nationale herdenking op de Dam in Amsterdam is vanavond waardig verlopen. Wel zijn enkele mensen opgepakt en weggevoerd. Kort voor de dodenherdenking hield de politie 12 mensen aan. Ze droegen protestteksten. Een activiste is aangehouden omdat ze een pro-Palestina-leus riep tijdens de 2 minuten stilte. Afgelopen nacht werd het Nationaal Monument op de Dam beklad met rode verf. En vanwege die bekladding en vanwege incidenten tijdens eerdere edities was er angst voor verstoringen tijdens de herdenking zelf, zegt verslaggever Simone Tukker.
3: Je voelde echt wel wat spanning bij de mensen hier die kwamen kijken en ook bij de organisatie zelf. Vlak voor de herdenking konden we ook nog zien dat de politie een aantal mensen uit het publiek plukte. Al die maatregelen dus om ervoor te zorgen dat de dodenherdenking zo rustig mogelijk verloopt en dat het stil was. Ja, en dat was het hier om 8 uur met een volle Dam

0: was het muisstil.
1: De automobilist die in het centrum van Leipzig inreed op een groep voetgangers is een 33-jarige Duitser. Volgens de Duitse autoriteiten had die man mogelijk psychische problemen. Hij werd kort na het incident opgepakt. Twee mensen overleefden het incident niet. Zeker 20 anderen raakten gewond. De politie gaat vooralsnog niet uit van een terreuraanslag. En de Nederlandse vrouw van 69 die overleed na een cruise over de Atlantische Oceaan had het besmettelijke hantavirus, meldt Reuters. Ze wilde vanaf Johannesburg terugvliegen naar huis nadat haar 69-jarige man eerder al aan boord was overleden. Op het vliegveld werd ze onwel en overleed korte tijd later. De derde dode kwam uit Duitsland. Er zijn nog altijd zo'n 150 mensen aan boord van het Nederlandse schip dat 3 weken geleden vanuit Argentinië vertrok. 2 bemanningsleden zijn ook ziek. 1 van hen is een Nederlander. Het weer dan, kans op pittige buien, mogelijk met onweer. Het koelt af naar 1 graad of 10. Morgen in het zuidoosten regen. In het noorden en westen blijft het droog. En dan wordt het maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
3: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
2: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitair collecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kirri.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden van de LOVE. Bakkerij Ab van Pooi, BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Kramer Toegangstechniek, BGI Tegelwerken, Mick Kraanverhuur Volendam, Ed Steur Zandcementmixers Volendam, Thomas Café Edam, Sierbestrating Jonk en Winkelcentrum Havenhof.
4: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet, wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.
5: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
6: Renate Kok met het NOS Journaal. De nationale herdenking op de Dam in Amsterdam is vanavond waardig verlopen. Wel zijn enkele mensen opgepakt en weggevoerd. Kort voor de dodenherdenking hield de politie 12 mensen aan. Ze droegen protestteksten. Eén activist is aangehouden omdat ze een pro-Palestina-leus riep tijdens de 2 minuten stilte. Afgelopen nacht werd het Nationaal Monument op de Dam beklad met rode verf. Vanwege die bekladding en vanwege incidenten tijdens eerdere edities was er angst voor verstoringen tijdens de herdenking. De automobilist die in het centrum van Leipzig inreed op een groep voetgangers is een 33-jarige Duitser. Volgens de Duitse autoriteiten had de man mogelijk psychische problemen. Hij werd kort na het incident opgepakt. De politie gaat ervan uit dat die man alleen handelde en dat er nu geen gevaar meer is.
7: We gaan van een Einzeltäter aus en hebben momentan ook geen Hinweise dat het gegenwärtig nog een Gefährdungslage gibt. Hij is 33 jaar oud en heeft een Duitse Staatsangehörigkeit.
6: Twee mensen overleefden het incident niet, zeker 20 anderen raakten gewond. 2 zijn er slecht aan toe. De Nederlandse vrouw van 69, die overleed na een cruise over de Atlantische Oceaan, had het besmettelijke hantavirus. Haar man was aan boord van het schip al overleden. De vrouw wilde naar huis vliegen, werd onwel op de luchthaven van Johannesburg en overleed kort daarna. En vanwege de Russische

0: dag van de overwinning heeft Moskou een tweedaags staakt het vuren aangekondigd voor komende vrijdag en zaterdag. Op 9 mei wordt in Rusland gevierd dat het Sovjetleger in 1945 Nazi-Duitsland versloeg. Moskou heeft wel gewaarschuwd dat als Oekraïne dat staakt het vuren schendt, er een raketaanval volgt op Kiev. Het weer dan. Vanavond en vannacht in het zuiden en oosten buien. In de rest van het land blijft het droog. Morgen in het zuidoosten regen. In het noorden en westen blijft het droog dan. Met af en toe wat zon. En dan wordt het 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam. Of kijk op airco-en-elektra.nl.
2: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
3: Hoge energierekening? BKS spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30 tot 50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam. Die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
4: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
5: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Center Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Center Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 5:30 morgens tot 5:00 middags.
6: Vrijheid. 5 oorlogsjaren waren we het kwijt. Sinds de bevrijding geven we het door. Van generatie op generatie. Dat is belangrijk, zeker als je beseft dat niet alle landen deze vrijheid kennen. Samen zijn we verantwoordelijk om vrijheid in stand te houden. Daarom herdenken we op 4 mei de oorlogsslachtoffers. En vieren we op 5 mei dat we in vrijheid leven. Geef vrijheid door. Ga naar 4en5mei.nl.
7: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

nooit maar een droom gehad. Rustig maar, rust nog.

Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Vandaag is de Edammeweg in Volendam tussen 5 en 8 uur afgesloten tussen de Konijnstraat en Bootsmansteeg. Aanleiding is het verleggen van een glasvezelkabel ter hoogte van huis nummer 14. De Sint-Josefstraat is tijdelijk in twee richtingen toegankelijk en verkeersregelaars zorgen voor doorstroming. De Konijnstraat blijft bereikbaar. Op zaterdag 9 mei staat in Landsmeer een deuropendag op het programma onder het thema Verbinden. Inwoners worden opgeroepen contact te maken met buren door deuren open te zetten of iets te organiseren in de straat. Een poster achter het raam geeft aan wie meedoet. De poster is te downloaden via de website van Grootwaterland. Het officiële zwemseizoen in open water is vrijdag van start gegaan. Alle 115 aangewezen zwemlocaties in Noord-Holland worden regelmatig gecontroleerd op hygiëne en veiligheid. De provincie adviseert uitsluitend op deze locaties te zwemmen. Jaarlijks verdrinken tientallen mensen in Nederlandse open water. De actuele zwemwaterkwaliteit en eventuele zwemadviezen zijn te vinden op zwemwater.nl. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

0: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Leipzig is een auto ingereden op een groep voetgangers. Of dat bewust gebeurde of dat het een ongeluk was, is nog niet duidelijk. Persbureau Reuters meldt zeker 2 doden en 8 gewonden. De bestuurder zou zijn aangehouden. De verdachte situatie op vliegbasis Schilzerijen is voorbij. De helikopterbasis werd vanmiddag deels ontruimd vanwege een online filmpje waarop een indringer te zien was. Later bleek dat de beelden al een paar jaar oud waren. En in Spanje is een record hoeveelheid cocaïne onderschept op de Atlantische Oceaan. Er werd tussen de 35 en 40 ton aangetroffen. Het schip is tegengehouden en zo'n 20 mensen zijn opgepakt. Het weer dan, kans op pittige buien. Temperatuur daalt vannacht naar een graad of 10. Morgen in het zuidoosten regen. Elders blijft het droog en dan wordt het maximaal 17 graden.
1: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Vandaag wordt in Edam dodenherdenking gehouden bij monument De Tochtenoten aan het Oorgat. Vanaf 17:50 opent voorzitter Gerro de Boer de plechtigheid, waarna leerlingen van de Trimeran de vlag halstok hangen. Na een toespraak van wethouder Kees Schilde, het voorlezen van namen en Joodse gebeden, volgen 2 minuten stilte en een steenlegging. Op maandag 11 mei organiseert de gemeente een bijeenkomst in MFA, de Grote Molen in Oosthuizen, over de cursus valpreventie. Vanaf 10 uur is er een presentatie, gevolgd door wandeltesten op een smartfloor en adviesgesprekken met een fysiotherapeut. Jaarlijks belanden 88.000 ouderen na een val op de eerste hulp. Regelmatig bewegen verkleint die kans met 50%. Sinds 1 mei is Rabobank de nieuwe huisbank van de Belastingdienst, waardoor de fiscus nieuwe rekeningnummers gebruikt. De Belastingdienst roept mensen op geen eurocent over te maken om deze nummers te controleren. De nieuwe rekeningnummers staan vermeld op de website van de Belastingdienst. Tevens waarschuwt de fiscus voor phishing. Betaalverzoeken via e-mail, sms, WhatsApp of telefoon worden nooit verstuurd. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. De provincie Noord-Holland organiseert op 7 mei een bewonersbijeenkomst over de vervanging van de Bernhardbrug en de herinrichting van het kruispunt Bernhardlaan in Monnikendam. Inwoners en belanghebbenden worden geïnformeerd over onderzochte varianten en kunnen hierop reageren. De bijeenkomst vindt van 7 tot 9 plaats in de Grote Kerk aan de Zarke 2. Vrijdagavond zijn hulpdiensten uitgerukt naar de Flevostraat in Purmerend na melding van een persoon te water. Even voor 9:30 bleek het om 2 personen te gaan. 1 persoon verkeerde in nood en werd door de ander boven water gehouden. De politie haalde beide uit het water. De persoon in nood is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. In de Purmerendse Bloemenbuurt is vrijdagnacht een man zwaar gewond geraakt na een val uit een boom. De man klom om onbekende reden in een boom in de Primulastraat en viel even voor middernacht naar beneden. 2 ambulances en een traumateam rukten uit. Het slachtoffer werd ter plaatse gestabiliseerd en overgebracht naar het ziekenhuis. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis, Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
2: Door Albegens met het NOS-journaal. De Amsterdamse burgemeester Halsema kijkt tevreden terug op de nationale herdenking. Ze noemt het een waardige en mooie ceremonie vanavond op de Dam. De 2 minuten stilte verliepen nagenoeg vlekkeloos. De politie heeft 13 mensen opgepakt, de meeste van hen met protestborden. Eén van hen probeerde het stiltemoment te verstoren. Afgelopen nacht werd het Nationaal Monument op de Dam beklad met rode verf. Vanwege die bekladding en vanwege incidenten tijdens eerdere edities was er angst voor verstoringen tijdens de herdenking. De Nederlandse vrouw van 69, die overleed na een cruise over de Atlantische Oceaan, had het besmettelijke Hantavirus. Haar man was aan boord van het schip al overleden. De vrouw wilde naar huis vliegen, werd onwel op de luchthaven van Johannesburg en overleed kort daarna. De derde dode kwam uit Duitsland. Er zijn nog zo'n 150 mensen aan boord van het Nederlandse schip dat 3 weken geleden vanuit Argentinië vertrok. Een 33-jarige Duitser zit vast op verdenking van het inrijden op een groep voetgangers in Leipzig. De man had mogelijk psychische problemen. 2 mensen overleefden het niet. Zeker 20 anderen raakten gewond. 2 van hen zijn er slecht aan toe. Zowel Oekraïne als Rusland heeft een tijdelijk staakt het vuren afgekondigd voor deze week. Rusland zegt de wapens te zullen neerleggen op 8 en 9 mei... omdat Rusland zaterdag de 9e de dag van de overwinning op Nazi-Duitsland viert. President Zelensky kondigde een staakt het vuren aan dat morgennacht moet ingaan. De politie heeft in Rotterdam-Hoogvliet vanavond een man neergeschoten. Hij is met spoed naar een ziekenhuis gebracht. Wat zich heeft afgespeeld is niet duidelijk. De politie was even na 6 uur afgekomen op een melding van een bedreiging met een vuurwapen op de Middenbaan Noord. Het weer, vannacht in het zuiden en oosten buien,

0: In de rest van het land droog. Morgen in het zuidoosten regen. In het noorden en westen blijft het droog met soms wat zon. En het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden van de LOVE. Bakkerij Ab van Pooi. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Kramer Toegangstechniek. BGI Tegelwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Thomas Café Edam. Sierbestrating Jonk. En Winkelcentrum Havenhof.
2: Edam Volendam heeft een nieuwe manier om op de hoogte te blijven. De Nivo-app. Professioneel, actueel en altijd binnen handbereik. Verhalen, podcasts, columns, de digitale krant, belangrijk nieuws en een actueel overzicht van alle overledenen. Alles wat er speelt in Edam Volendam in één app. Download hem nu in de App Store of Google Play. De Nivo-app.
3: Wat zei jij nou?
2: De Nivo-app. Jij bent het toch altijd zo nu?
4: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmst 6 in Volendam.
5: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
7: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Deze lente ontvang je ons op DAB+, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Wageningen is iets na middernacht het bevrijdingsvuur ontstoken, de traditionele start van Bevrijdingsdag. Burgemeester Vermeulen en twee oorlogsveteranen ontstaken het vuur voor het Hotel De Wereld, waar op 5 mei 1945 het bevel van aftocht van de Duitse bezetter werd getekend. Het vuur wordt vannacht door zo'n 2.500 lopers naar andere gemeenten gebracht. De aankomst van het vuur luidt daar dan de 5 mei activiteiten in. De automobilist die in het centrum van Leipzig inreed op een groep voetgangers is een 33-jarige Duitser. Volgens Duitse autoriteiten had de man mogelijk psychische problemen. Hij werd kort na het incident opgepakt. Twee mensen overleefden het niet. Zeker 20 anderen raakten gewond. Twee zijn er slecht aan toe. De man reed gistermiddag met zijn auto met hoge snelheid het voetgangersgebied in van Leipzig. De politie gaat vooralsnog niet uit van een terreuraanslag. De politie heeft in Rotterdam-Hoogvliet een man neergeschoten. Hij is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Wat zich heeft afgespeeld is niet duidelijk. De politie was even na 6 uur gisteravond afgekomen op een melding van een bedreiging met een vuurwapen op de Middenbaan Noord. Op beelden is te zien dat op straat een wapen ligt. Zowel Oekraïne als Rusland heeft een eenzijdig staakt het vuren afgekondigd voor deze week. Rusland zegt de wapens te zullen neerleggen op vrijdag en zaterdag vanwege 9 mei. Dat is in Rusland de dag van de overwinning. Die dag wordt gevierd dat het Sovjetleger in 1945 Nazi-Duitsland versloeg. President Zelensky zegt op zijn beurt dat Oekraïne een tijdelijk staakt het vuren instelt. Dat moet ingaan in de nacht van 5 op 6 mei. Het weer in het zuiden en oosten regent het vannacht. Elders blijft het droog. Het wordt niet kouder dan 7 graden. Ook de komende dag af en toe regen in het zuiden en oosten bij 13 tot lokaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie vermoedt dat er 7 besmettingen met het Hantavirus zijn op een Nederlands cruiseschip. De WHO meldt dat 2 mensen zeker besmet zijn, bij 5 anderen gaat het om een vermoedelijke besmetting. Gisteren werd al bekend dat er 3 mensen waren overleden, onder wie een echtpaar uit Friesland. Ook is een Nederlandse medewerker ziek. Het cruiseschip ligt voor de kust van Kaapverdië. Er zijn zo'n 150 mensen aan boord uit 23 landen. De Nederlandse autoriteiten bereiden een medische evacuatie voor. De nationale herdenking op de Dam in Amsterdam is rustig verlopen. Wel zijn enkele mensen opgepakt en weggevoerd. Voor en tijdens de dodenherdenking hield de politie 13 mensen aan. Zij droegen protestteksten. 1 activist is aangehouden omdat hij een pro-Palestina-leus riep tijdens de 2 minuten stilte. Afgelopen nacht werd het Nationaal Monument op de Dam beklad met rode verf. Vanwege die bekladding en vanwege incidenten tijdens eerdere edities was er angst voor verstoringen. Een 33-jarige Duitser zit vast op verdenking van het inrijden op een groep voetgangers in Leipzig. De man had mogelijk psychische problemen. 2 mensen overleefden het niet, zeker 20 anderen raakten gewond. 2 mensen zijn er slecht aan toe. De douane heeft vorige week op Schiphol 6 gifkikkers gevonden. Ze zaten in een bakje en waren gedumpt in de prullenbak van het toilet van het vliegveld. De douane denkt dat iemand de kikkers naar het buitenland wilde smokkelen, maar dat toch niet durfde. Agenten kwamen de dieren op het spoor na een melding van een reiziger die de kikkers had opgemerkt. De dieren zijn overgedragen aan de Voedsel- en Warenautoriteit en gaan naar een opvang. Het weer in het zuiden en oosten regen. Het wordt niet kouder dan 7 graden. Ook de komende dag af en toe regen in het zuiden en oosten bij 13 tot lokaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.